0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
1: Code Yellow.
2: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf €35 per maand. 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Clara, live.

0: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.

Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

0: Het is 6:00. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en daardoor zal het extra druk zijn op Brussels Airport. Er worden bijna 82.000 aankomende en vertrekkende passagiers verwacht. Je komt dus het best op tijd, waarschuwt Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
1: Dat betekent zo'n 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone en 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone. En we vragen ook om zeker op voorhand nog de veiligheidsregels na te lezen op onze website voor de screening, zodanig dat die vlot kan verlopen en dat mensen op een comfortabele manier aan hun reis kunnen beginnen.
0: In totaal verwacht Brussels Airport in juli en augustus 5,2 miljoen reizigers. Dat zijn er 4% meer dan in de zomer van vorig jaar. In de Kamer is gisteren de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. Dat is nodig om de Senaat af te schaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. De volgende stap is nu de wettekst die de Senaat ook echt afschaft. En die wettekst moet eerst in de commissie en daarna in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden goedgekeurd. De hittegolf heeft in ons land de voorbije weken een ongeziene oversterfte veroorzaakt. Dat zegt de Risk Management Group, die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
2: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Cienzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
0: In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen en raakten 9 mensen gewond bij nieuwe Russische aanvallen. Rusland heeft drones, artillerie, glijbommen en een raket ingezet. Vorige nacht voerde Rusland ook al zware aanvallen.

0: Vallen uit op de hoofdstad Kiev. Daarbij vielen zeker 27 doden en meer dan 90 gewonden. Op het WK voetbal komen Portugal en Spanje in de volgende ronde tegen elkaar uit. Ze wonnen allebei hun 16e finale. Spanje versloeg Oostenrijk vlot met 3-0. En Portugal had toch wat meer moeite met Kroatië. 2-1 werd daar de eindstand. Helemaal op het einde werd de gelijkmaker van Kroatië nog afgekeurd door de VAR. En momenteel is ook de 16e finale tussen Zwitserland en Algerije aan de gang. Zwitserland leidt na één helft met 1-0, dankzij een doelpunt van Embolo. Zonnig vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken. Maxima straks tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken. En telkens tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.

0: 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Door de hittegolf zijn de afgelopen weken ruim 1200 mensen meer gestorven dan te verwachten was. En op het WK voetbal gaan Spanje, Portugal en Zwitserland door naar de volgende ronde. Goedemorgen. Door de hittegolf van de afgelopen weken stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van de Risk Management Group. Die valt onder volksgezondheid. Er is dus sprake van oversterfte, zegt Annelies Wijnands van Volksgezondheid.
1: Dus volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest in ons land van 39% tijdens de hittegolf. Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren.
0: De piek in extra overlijdens was vorige zaterdag en zo'n grote oversterfte is echt wel heel uitzonderlijk.
1: Tijdens COVID werd daar natuurlijk ook vaak over gesproken. Maar hier hebben we dus ook wel de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen gekend in ons land sinds de eerste coronagolf.
0: Bij de extra sterfgevallen zitten vooral 85-plussers, maar ook in de groep onder 65 jaar waren er 180 overlijdens meer dan te verwachten was. Vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek voor de opsporing van baarmoederhalskanker krijgen voortaan zelf het resultaat van hun uitstrijkje. Voordien werd dat enkel gedeeld met de arts. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee bekendgemaakt. Volgens de minister zullen op die manier jaarlijks ongeveer 400.000 vrouwen sneller en beter geïnformeerd worden over hun screeningsresultaat. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en vertrekken veel mensen dus op vakantie. Op Brussels Airport verwachten ze meer passagiers dan normaal. Dat vertelt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
2: Op een gemiddelde dag doorheen het jaar zien we zo'n 70.000 passagiers op de luchthaven. Nu, met de start van de vakantie, ligt dat op zo'n 82.000 passagiers. Dat is hoger dan het normale aantal. Dus we vragen reizigers om zeker op tijd naar de luchthaven te vertrekken, zodanig dat die reis toch al comfortabel en vlot kan beginnen.
0: In totaal zullen er deze vakantie 5,2 miljoen passagiers via Brussels Airport reizen. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van de zomer van vorig jaar. In de buurt van Perpignan in Frankrijk zijn nu al duizenden mensen geëvacueerd als gevolg van een zware natuurbrand. Ook op andere plaatsen in Zuid-Frankrijk woeden bosbranden. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken, met temperaturen boven de 40 graden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
0: De Amerikaanse president Donald Trump heeft enkele dagen voor de NAVO-top in Turkije nog eens uitgehaald naar de bondgenoten. In een boos bericht op zijn sociale mediakanaal noemt Trump het belachelijk dat de VN...

0: eenzijdig de NAVO blijft steunen. Trump zegt ook nog eens dat zijn land veel meer uitgeeft aan het Westerse bondgenootschap dan sommige andere lidstaten. En hij wil dat de Europese landen hun defensie zelf in handen nemen. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot bijna 2600. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd. Er wordt ook nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden. Zo werd gisteren nog een 43-jarige man levend van onder het puin gehaald. Ons land heeft tenten gestuurd naar Venezuela. Die komen van pas, want mensen onderdak bieden is nu de volgende prioriteit. Dat zegt Rick Telemon. Hij werkt in de zwaar getroffen regio La Guaira voor het Europese burgerbeschermingsteam.
1: Er zijn nu nog teams die zoeken natuurlijk nog altijd verder waar dat ze denken dat er mogelijk nog slachtoffers zijn. Maar de focus gaat nu vooral meer gaan op shelter, dus dat de mensen kunnen onderdak bieden. En ook vooral hygiëne, de sanitaire voorzieningen die eigenlijk moeten zo snel mogelijk aangeboden worden.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft 2 experimentele geneesmiddelen tegen ebola goedgekeurd. De eerste patiënten die besmet zijn met het virus krijgen vanaf nu een testbehandeling. Er is tot nu toe geen vaccin of medicijn tegen de zeer gevaarlijke variant van ebola. 1 op de 3 mensen die besmet zijn sterven aan het virus. In Congo, waar de epidemie uitbrak, zijn nu al 1460 mensen besmet en bijna 450 zijn eraan overleden. Op het WK voetbal gaan Spanje, Portugal en Zwitserland door naar de 8e finales. Zwitserland won zo net van Algerije met 2-0. Portugal haalde het niet zonder moeite van Kroatië met 2-1. Helemaal op het einde werd de gelijkmaker van Kroatië nog afgekeurd door de VAR. En gisteravond kwalificeerde ook Spanje zich voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Een verslag van Nicolas de Brabander.
2: Een ruime en verdiende zege voor Spanje dat op geen enkel moment in de problemen kwam tegen een zwak Oostenrijk. De Spanjaarden benaderden vooral in het slotkwartier van de eerste helft hun allerbeste voetbal en maakten toen ook de openingsgoal. Cucurella legde knap af van op links en Oyarzabal trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel en in het slot mocht Oyarzabal, moederziel alleen voor doel, zijn 4e goal al maken van dit toernooi. 3-0 dus, voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-out-wedstrijd. En het sterke Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt geïncasseerd.
0: Spanje en Portugal nemen het nu tegen elkaar op in de volgende ronde. En als de Rode Duivels hun 8e finale tegen de VS winnen, dan wordt Spanje of Portugal de volgende tegenstander van de Belgen. Het weer zondag vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag zijn er wat meer wolken. We halen telkens tot 27 graden. De voorbije weken was er in ons land een duidelijke oversterfte door de hittegolf. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Volgens voorlopige cijfers stierven er ruim 1200 mensen meer dan te verwachten was door de hitte. Meer details op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.

0: Espresso met Greet Samien.
1: Goedemorgen, het is vrijdag 3 juli vandaag, 7 over 7. En ik ken geen beter begin van de dag dan dit. Welkom.

De volle 4 minuten morgenstemming uit de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. En dit fijne duo stond vorige week zondag nog op het festival Musique 3 in Flagey. Contratenor Reginald Mobley en pianist Baptiste Trottignon.

0: Reginald Mobley nog eens, deze keer met de orbespeler Brandon Acker en gambist Douglas Balliet.
1: Hidden Gems.
0: We gaan deze zomer samen met u op zoek naar de mooiste plekken hier dicht bij huis. Uw Hidden Gems. Die verzamelen we allemaal op één kaart, zodat u er heel de zomer op uit kan trekken. En jullie gaven ons al heel wat mooie tips. Luisteraar Hilde Janssens deelde bijvoorbeeld ook haar Hidden Gem. Dankjewel daarvoor, Hilde. En zij neemt ons graag hiermee naartoe.
2: Aan zo'n tafeltje met een goed boek en eens een keer rondkijken en de weerkaatsing van de koepeling zien, dat is de wintertuin in onze lieve vrouw Waver. Vroeger was het een kostschool voor meisjes. Dat is momenteel ook nog een school. De koepel van de wintertuin is 200 vierkante meter groot. Bestaat uit heel veel bloemen en planten. En daar zijn vier zwaluwen, twee langs elke kant. Floralen dat we zien in het glas in lood, zien we uiteraard ook in de vloertegels. In de planten staan er de lusters. Lijken precies omgekeerde boeketten rozen die met elkaar gebonden zijn. Ik heb daar meer dan 50 jaar rondgelopen. Dus ik ben de jongste van vier zussen en ik hoorde al het verhaal van mijn zussen van in Waver. Ik werd dan uiteindelijk ook ingeschreven en dat was destijds in de wintertuin. En terwijl we aan het wachten waren op de persoon die ons ging inschrijven, ik was natuurlijk een beetje zenuwachtig en ik keek naar beneden en ik zag de weerkaatsing van de koepel in het marbriet van de tafelbladen. En ik was direct verkocht en daar is de liefde voor het gebouw geboren. Ik heb daar ook leerkracht geweest. En met de leerlingen deden we in het begin van het schooljaar een activiteit. Dan zeggen ze, wauw, dat is hier een echte Harry Potter school. De wintertuin was eigenlijk maar een deel van het geheel. Want je hebt nog de Ursulazaal, de fonteinenrefter. We hebben ook een bijzonder prachtige pianogalerij in Art Nouveau. Met 35 kleine kamertjes, waar de leerlingen dus, er staat telkens een piano, waar de leerlingen met twee kunnen oefenen. Binnen de kamertjes is er geen versiering, want ja, daar moesten de meisjes natuurlijk zich volledig concentreren op hun pianospel. Maar als je rondloopt, dan zie je dat er bovenaan, boven elk kamertje, de naam staat van een componist. Dus je moest niet onthouden, ik zit in het zevende kamertje links, maar je keek gewoon, ik zit bij Haydn of ik zit bij Beethoven. En het mag buiten grijs, tristig weer zijn. Je komt daar binnen en je voelt je werkelijk in een prachtige omgeving. En je kan daar landen, je komt daar tot jezelf.
0: Luisteraar Hilde Janssens, haar Hidden Gem. De prachtige wintertuin in het Ursuline in Sint-Katelijnen-Waver en de bijzondere pianogaanderij daar. U kan de plek met gids in groep bezoeken of alleen met een audiogids. En blijf zeker, net als Hilde, uw favoriete mooie plekken delen. Dan pinnen we die mee op onze zomerkaart. En ga zeker nu al eens kijken op VRT Max, want daar vindt u dus onze kaart terug met alle Hidden Gems verzameld. En er staan er al heel wat leuke op.

Rigaudon van Margaret Hubitsky, metselist Robert Max en James Kirby aan de piano. Het is intussen bijna 7:30. Straks volgt wat nieuws, maar eerst nog dit quintet voor blazers van Frans Danzy.

0: Albert Schweitzer Quintet met een quintet van Frans Danzy. Het is 7:30. Goedemorgen, Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: Lode, door de hittegolf in ons land stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal.
2: Ja, klopt. In percentages uitgedrukt gaan het om 39% meer mensen dan te verwachten was in die periode van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van Volksgezondheid. En de piek in extra overlijdens was vorige zaterdag. En ja, de oversterfte is toch wel heel uitzonderlijk, horen we. Bij de extra sterfgevallen zitten vooral 85-plussers. Maar ook in de groep onder 65 jaar waren er 180 overlijdens meer dan te verwachten was. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en daardoor zal het extra druk zijn op Brussels Airport. Er worden bijna 82.000 aankomende en vertrekkende passagiers verwacht. In totaal zullen op Brussels Airport in juli en augustus 5,2 miljoen reizigers passeren. 4% meer dan in de zomer van vorig jaar. En op het WK voetbal gaan Spanje, Portugal en Zwitserland door naar de achtste finale. Zwitserland won van Algerije met 2-0. Portugal haalde het niet zonder moeite van Kroatië met 2-1. En gisteravond kwalificeerde dan ook Spanje zich voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Spanje en Portugal nemen het nu trouwens tegen elkaar op in de volgende ronde. Zonnig vandaag met in het binnenland tijdelijk wat meer stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Ook het weekend wordt vrij zonnig. Enkel op zondag krijgen we iets meer wolken te zien. En telkens halen we temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
3: Na de traumatische brand op Linkeroever zijn er nog een aantal mensen die niet terug naar huis kunnen. Ze zijn misnoegd en voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen, schrijft Patrick van de Perre in Gazet van Antwerpen. Op een infomoment voor de getroffenen was niemand van het bestuur aanwezig. De mensen die nu in de penarie zitten door de brand hebben behalve nood aan praktische oplossingen ook behoefte aan een luisterend oor. Van der Perre geeft vrijblijvend advies in zijn commentaarstuk. Loop er een van de dagen toch maar even langs, beste mensen van het stadhuis. Ook dat is een stad besturen. Peter Meilemans hoopt dat de getroffen bewoners snel weer terug kunnen naar hun appartement en dat ze intussen geholpen worden. Hij stipt ook de rol van de verzekeraars aan in het nieuwsblad. Als die een potje ruzie maken over wat centen, is het einde zoek. Een minimum aan respect zou zijn dat er niet wordt gekibbeld en beknibbeld over wat zo'n tijdelijk onderkomen kost. Sinds de aanslagen in Zaventem heeft de verzekeringswereld het stigma van zeer lastig te doen als het gaat om het dekken van kosten van onnoemelijk leed. Soepel, solidair en snel reageren zou de sector goed doen. Adriaan Kartuifels stelt zich in het Belang van Limburg de vraag hoe dit is kunnen gebeuren en of bewoners van andere woontorens zich ook zorgen moeten maken. De woontoren op Linkeroever dateert uit de jaren 60. Dat is relevant, want strengere wetgeving rond brandveiligheid is ingevoerd in de jaren 90 en werkt niet retroactief. Dat leidt tot de paradox waarbij de meeste nieuwe gebouwen volgens strenge veiligheidsnormen zijn uitgerust met externe brandtrappen en rookveilige deuren, terwijl die voorzieningen in oudere gebouwen, waar het risico groter is, vaak nog ontbreken. Het is zeker niet zo dat alle oude gebouwen per definitie onveilig zijn, maar de brand moet wel opnieuw een les zijn om waakzaam te blijven. In de morgen gaat het nog maar eens over de wachtlijsten in de zorg. Meer dan 17.000 mensen met een handicap in Vlaanderen wachten nog altijd op een persoonlijk budget om hun zorg te betalen. Een aantal van hen al meer dan 10 jaar. Hun situatie is een aanfluiting van het internationale recht om als persoon met een handicap zelfstandig te leven en deel uit te maken van de samenleving, schrijft Anne de Boek. Daarom nog even deze herinnering aan de Vlaamse regering. Hoe we omgaan met de zwakste in onze samenleving zegt alles over onszelf. In de tijd kijkt Bart Haak naar VRT Max. Er wordt afgetoetst of het zin heeft om het online platform VRT Max open te stellen voor commerciële omroepen, regionale omroepen, productiehuizen, uitgevers, operatoren en andere publieke omroepen. Het is een goed idee, vindt Haak, omdat het raakt aan de hoofdreden waarom we nog een openbare omroep nodig hebben. De bredere samenwerking via VRT Max lijkt op het eerste gezicht misschien een technische kwestie, met discussies over onder meer de verdeling van advertentieinkomsten tussen die verschillende spelers, maar fundamenteel gaat het over iets kwetsbaars, het brede publieke debat in Vlaanderen. Er is nog altijd een stroom aan futiele overheidsuitgaven, vindt Isolde van den Einde. In het laatste nieuws kijkt ze kritisch naar het subsidieregister van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Er zitten in het subsidieregister duizenden subsidies voor minder dan 1.000 euro. Zijn die echt nodig, vraagt ze zich af. Bedrijvenkoepel VBO dringt aan op een groeiplan voor België. En Ruben Mooijman merkt in de Standaard op dat bondskanselier Merz in Duitsland ook net een groeiplan heeft gepresenteerd. Sowieso hebben de werkgevers een punt als ze stellen dat groei broodnodig is. Het brengt extra inkomsten met zich mee, waardoor de noodzaak om te bezuinigen weer wat minder groot wordt. Hopelijk kan de wetstraat inspiratie putten uit Berlijn. Al is België Duitsland niet en zijn de bevoegdheden hier veel meer versnipperd. Het is vrijdag 3 juli, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Giovanna Pessy en het Richard Carr Consort met een deel uit het harpconcerto van George Frederick Handel. En deze bonte bende muzikanten opent in september het Gent Festival in de Sint-Baafskathedraal in Gent met een denkbeeldig requiem voor keizer Karel V. In de kerk dus waar keizer Karel V in 1500 werd gedoopt. Maar er is intussen al geen stoel meer vrij voor dat openingsconcert. Dus doen wij het met deze mooie opname. Een keuze van Clara van het voorbije seizoen hier in Espresso. Van het ensemble La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion.

De altijd vindingrijke Franse dirigent Simon-Pierre Bestion wordt wel eens de Asterix van de oude muziek genoemd. En voor het nieuwe ensemble, met zijn ensemble La Tempête, heeft hij een toverbrouwsel gemaakt van Vlaamse en Spaanse polyfonie, gemixt met Arabisch en Andalusische gezangen. Een imaginair requiem voor keizer Karel V, waarmee ze dit najaar dus het Gentfestival openen. Espresso.

Beethoven noemde zijn 8e symfonie zijn kleine symfonie en was dol op dit werk. En het was een knappe uitvoering met het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. We trekken nog naar Beaux-Arts straks, want daar valt ook deze zomer nog veel te beleven. In de Hortahal staat namelijk een monumentale installatie waar je ook door kan lopen, gemaakt uit aarde, klei en turf van de Colombiaanse kunstenaar Delcy Morelos. En Chantal Patin ging daar al naar kijken.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Door de hittegolf zijn de afgelopen weken ruim 1200 mensen meer gestorven dan te verwachten was. Vanaf volgend jaar wordt het makkelijker om energiecontracten met elkaar te vergelijken. En op het WK voetbal gaan Spanje, Portugal en Zwitserland door naar de volgende ronde. Door de hittegolf zijn er veel meer mensen gestorven dan normaal. In een periode van 12 dagen waren er ruim 1200 extra overlijdens. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Risk Management Group die onder volksgezondheid valt. De piek was afgelopen zaterdag toen er in één dag 572 overlijdens waren. En dat is een uitzonderlijke oversterfte, zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
1: Tijdens COVID werd daar natuurlijk ook vaak over gesproken. Maar hier hebben we dus ook wel de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen gekend in ons land sinds de eerste coronagolf.
0: Bij de extra sterfgevallen zitten vooral 85-plussers, maar ook in de groep onder 65 jaar waren er 180 overlijdens meer dan te verwachten was. De begrafenisondernemers hebben de oversterfte de afgelopen dagen ook duidelijk gemerkt. Het was bijvoorbeeld erg druk voor Patrick Petit en zijn collega's in de regio Meissen in Vlaams-Brabant.
2: Vorig weekend hebben wij in totaal 45 overledene personen vervoerd, waar dan wij normaal gezien op een gans weekend er een 20-22 doen. Dus het is bijna een verdubbeling volgens ons. En momenteel is het nog altijd zeer druk bij ons.
0: In Frankrijk zijn er vorige week meer dan 2000 mensen overleden dan normaal. Bij de hittegolf werden daar temperaturen tot boven de 40 graden opgetekend. Gisteren moesten in het zuiden van Frankrijk ook verschillende campings worden ontruimd door bosbranden. Het wordt vanaf volgend jaar makkelijker om contracten voor gas en elektriciteit met elkaar te vergelijken. Het federaal parlement heeft daarover een hervorming goedgekeurd. Amorie de Mulder, wat verandert er precies?
3: Ja, heel wat. Ten eerste komen er transparantere tarieven. Elke energieleverancier moet duidelijk de prijs per kilowattuur vermelden. En ook van de vaste vergoeding die je elk jaar betaalt. En zo moet je leveranciers dus beter met elkaar kunnen vergelijken. Want als je dat nu doet, dan krijg je vaak een prijs per maand en dus niet per kilowattuur. Bovendien zitten daar vaak ook al heel wat welkomstkortingen mee in verrekend. En dat geeft dus soms een vertekend beeld. Want die kortingen krijg je dan vaak pas als je bijvoorbeeld een jaar of zelfs 2 jaar klant blijft. Die misleidende kortingen zijn vanaf volgend jaar ook verboden, want die maskeren de werkelijke energieprijs, zo klinkt het. En ook de vaste kosten per jaar worden beperkt. Nu moet je die soms sowieso voor het hele jaar betalen, ook als je halverwege het jaar van leverancier verandert. Kort gezegd, alles moet dus transparanter en duidelijker. Dat is nodig ook, want de overgrote meerderheid van de Belgen heeft vandaag niet het goedkoopste contract. Heel veel Belgen zouden dus nog heel wat kunnen besparen.
0: Oké, Amorie, dankjewel. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en daardoor zal het extra druk zijn op Brussels Airport. Er worden bijna 82.000 aankomende en vertrekkende passagiers verwacht. De luchthaven raadt dan ook aan om goed op tijd te komen. Uiteraard zijn zonvakanties populair, maar mensen zoeken ook het avontuur op, zegt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
4: We zien dat de klassieke zomerbestemmingen heel populair blijven. Het gaat dan om Spanje, Griekenland, Italië, Portugal. Maar we zien ook dat mensen ook vaker toch naar verre oorden trekken. Dat gaat onder meer om São Paulo, dat onlangs ingehuldigd is. En dan Kilimanjaro en Halifax in Canada. Dus eigenlijk een mooie combinatie van die twee, de klassieke zonbestemmingen en de iets verdere reizen.
0: In de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen aan de Mosalla Moskee. Daar zal het worden opgebaard. Er worden miljoenen mensen verwacht. Khamenei werd eind februari gedood bij Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen. De uitvaartplechtigheid was toen al

0: gepland, maar werd steeds weer uitgesteld door de oorlog. Maar nu zal dat de komende dagen dus gebeuren. In Venezuela is het dodental, of dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot bijna 2600. Dat heeft interim-president Rodriguez gezegd. Er wordt nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden. Zo werd gisteren nog een man van 43 levend van onder het puin gehaald. Ons land heeft tenten gestuurd naar Venezuela. Die komen van pas, want mensen onderdak bieden is nu de volgende prioriteit, zegt Rick Tillemon. Hij werkt in de zwaar getroffen regio La Guayra voor het Europese burgersbeschermingsteam.
1: Er zijn nu nog teams die zoeken natuurlijk nog altijd verder waar dat ze denken dat er mogelijk nog slachtoffers zijn. Maar de focus gaat nu vooral meer gaan op shelter, dus dat de mensen kunnen onderdak bieden. En ook vooral hygiëne, de sanitaire voorzieningen die eigenlijk moeten zo snel mogelijk aangeboden worden.
0: In de 16e finales van het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de volgende ronde. Een overzicht door Olivier de Wilde.
2: Spanje blijft zijn favoriete rol waarmaken op dit WK. Nu ging Oostenrijk vrij makkelijk voor de bijl. Oyarzabal scoorde 2 goals in de 3-0 overwinning. Spanje verloor nog niet en kreeg nog geen enkele tegengoal te verwerken. Portugal had meer moeite met Kroatië. Cristiano Ronaldo pikte via een strafschop weer een goal mee. Maar in het absolute slot konden de Portugezen de 2-1 via Gonçalo Ramos pas binnenkopen. Kroatië zocht en vond de gelijkmaker, maar de VAR registreerde een lichte aanraking van de bal, waardoor die gelijkmaker voor buitenspel werd afgekeurd. Portugal dus met de schrik vrij, nu tegen Spanje. En daar zullen Ronaldo en zijn landgenoten het veel beter moeten doen. Als wij voorbij Amerika geraken, spelen we trouwens tegen de winnaar van die match. Ten slotte nog meegeven dat Zwitserland in een 2-0 zege geen misstap beging tegen Algerije. Dankzij één klasseflits van toernooiontdekking Johan Manzambi werden de Algerijnen al snel monddood gemaakt.
0: Ik heb nog het weer voor u vandaag. Zonnig met in het binnenland tijdelijk wat stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en telkens tot 27 graden. Door de hittegolf in ons land stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal. Dat zat vooraan in het nieuws. De piek in extra overlijdens was vorige zaterdag en zit vooral bij de 85-plussers. Meer details in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd.
4: Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
5: The legendary
4: Miles Davis. Hoe slaagde hij erin zichzelf telkens weer opnieuw uit te vinden?
6: You don't have to label it.
4: En wat maakte hem zo bijzonder?
6: I never suffer.
4: Ontdek het samen met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Naboe Klaarhout in Miles, Badass en Jessica. Morgen om 5 uur op Clara en VRT Max.
7: Espresso met Greet Samien. Goedemorgen. Het is onmogelijk om eraan te ontsnappen van zodra je de Hortahal bij Bozar binnenstapt. Word je overweldigd door een diepe, penetrante en rustgevende geur van natte bosgrond en kaneel. En die komt van de monumentale installatie die kunstenares Delcy Morelos daar neerzette. En ik heb het er straks over met Chantal Patin, die hier net is komen binnenwaaien. Dag Chantal. Hey. Welkom bij Espresso.

Le retour de Virginie van Camille Saint-Saëns. Dat was Brussels Philharmonic onder leiding van Hervé Niquet. En is dat geen prachtige uitdrukking? Hè? Une nuit blanche, zo'n nacht waarin je niet slaapt en tot 's morgens vroeg doortrekt. Anaïs Vijgen zingt erover in dit nummer dat ze schreef samen met pianist Elias Doge.

0: Anaïs Vijgen en Elias Doge, samen het duo Eki met Nuit Blanche.
1: Espresso.
0: De kans dat je de geur van kaneel opsnuift in Bozaren is deze zomer bijzonder groot. En dat heeft alles te maken met een gigantische installatie in de Hortaal van Delcy Morelos. Chantal, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Greet.
0: Jij ging de sfeer daar al, of beter de geur daar al even opsnuiven. Ja. Delcy Morelos, wie is dat?
2: By the way, ruik ik nog naar kaneel?
0: Nee. En als dat zo was geweest, dan zou ik dat helemaal niet erg gevonden hebben.
2: Ja, ik ben gisteren nog eens gaan kijken. Delcy Morelos is jaargang 1967. Zoals je al zei, ze komt uit Colombia. En ze is daar in de jaren 90 als schilder begonnen. Hele grote werken, dus blijkbaar. Ja, die monumentaliteit, dat zat er al vanaf het begin in. En ze werkte met geometrische motieven, maar gaandeweg ruilde ze die verf en dat canvas voor iets waar ze veel meer connectie mee had. En dat was dus aarde. Mm-hmm. En ik heb een interview met haar bekeken, een heel lang interview. En ze was in Fes in Marokko weer voor een tentoonstelling. En ze kwam daar tot het besef dat die aarde in woestijngebied eigenlijk ook vruchtbaar kon zijn. Mm-hmm. En voor haar was dat zo'n soort van eye-opener. En voilà. Ze was daar ook heel dankbaar voor. Ik heb haar werk lang geleden, nee, niet zo lang geleden, ik denk 22, leren kennen op de Biennale van Venetië. En in Arsenale stonden daar van die hompen aarde, Greet. Dat was opnieuw zo'n monumentale installatie. Dat nam daar ook een hele ruimte in, dus ik was erg onder de indruk. En sindsdien zit die vrouw, ik denk dat die nooit thuis is, die heeft op dit moment een tentoonstelling. Je moet ook eens online gaan kijken, bij de Barbican in Londen heeft ze iets buiten staan, een gigantische cirkel. Mm-hmm. Ze zit ook in St. Gallen en gelukkig voor ons ook in Bozar.
0: Ja. Ja. En waarom net aarde? Waarom is ze daar zo mee bezig?
2: Omdat ze ons ook, en zeker in deze tijden, wil bewust maken van het feit dat die aarde ons voedt en ons in leven houdt. Hè. Mm. Voor haar is die aarde ook heilig. En dus die heilige grond brengt ze dus naar die witte museale ruimtes, ook omdat wij totaal vervreemd zijn van de natuur. Dus haar artistieke praktijk moet je ook een beetje lezen als een spirituele praktijk. En ze zegt zelf dat als zij weken bezig is, want ik heb haar bezig gezien in Bozar, met haar overal en haar handen in de klei, dat het is ook echt een ding om te maken, Griet, moet echt gaan kijken. Ja. Dat ze in een soort van trance geraakt door haar connectie met dat materiaal. Dus ik denk dat ze zich als kunstenaar ook een beetje als een soort van medium gedraagt. Mm-hmm. Ik wil niet overdrijven, hè, maar het is wel iemand die in staat is om een soort van hele intense band met oeroude materialen om die over te brengen. Als een soort van transmitter. Mm-hmm. Ik stond voor haar, we hebben even gepraat. Ze is zo innemend. Je hebt zo van die mensen die een soort van aura hebben. En ze kijkt gewoon door je heen. Ja. Ik vond dat meteen fantastisch. Ja.
0: Je hebt haar ontmoet, we gaan even luisteren.
3: Zo, utero in utero.
4: Uterus in uterus es una imagen que muestra que cuando tú entras a esta pieza de Bozar estás entrando a un útero.
0: Dit moet je even vertalen, Chantal. Ze legt de titel van haar werk
2: uit. Ja, Uterus in uterus is de titel van die installatie in Bozar. En ze wil eigenlijk ook met dat werk een connectie maken met de Hortahal. Dus je hebt zo die hele strakke architectuur van Victor Horta. En dan heb je haar, ja, rode klei en al die kruiden die daarin zitten. Niet alleen kaneel, maar ook heel veel kruidnagel, Greet. Dus wat zij wil zeggen is, ik ga ze niet imiteren, maar ik heb er wel zin in, dat die utero's van de Hortaal is de utero, die Bozar. En Bozar is de utero van Bruxelles. En Bruxelles is de utero van Belgica. En België van Europa. En Europa van de wereld. En dan zijn we geëindigd bij de planeta's. Het was echt, zo ziet ze het. Hè. Dus dat is connectie maken. Hè. Van de aarde tot wat je niet meer naar kan kijken.
0: Ja. En je kan er ook doorwandelen.
2: Je kan er met je blote voeten door, wat ik eigenlijk iedereen aanbeveel. Ja. Het schijnt dat dat heel helend is en heel goed voor je gezondheid. En voor letterlijk om te aarden.
0: Mm-hmm.
2: En het is ook vrij proper, beste mensen. Je kan ook van die blauwe plasticjes over je schoenen trekken, maar dat zou ik dus helemaal niet doen.
0: Nee, nee.
2: En dan... ja, het is een soort van heel groot trapezium. En als je eenmaal binnen bent, dan zie je pantheongewijs een gat. En dan kijk je naar het dak van Bozal.
0: Ja, wat je normaal niet doet als je daar binnen stapt. Nee, dus richt ook onze blik naar boven op die manier. Ja.
2: En dat werkt dus echt wel.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik vond het heel fijn. En ze zei ook op een bepaald moment van... want heel veel mannen hebben natuurlijk dit soort kunst gemaakt. Hè, zo echt typisch land art.
0: Mm-hmm.
2: Dat waren altijd witte mannen, Greet. En zij komt natuurlijk ook... En de hele structuur van die installatie verwijst ook naar Meso-Amerikaanse architectuur. Maar ook naar mastabas. Je voelt dat echt wel. Maar zij doet iets anders dan wat die mannen deden. Omdat ze veel spiritueler is. En ik hoorde haar dan ook in een interview vertellen van... Ja... Ik ben anders omdat ik soy un mujer y soy bruja, zei ze. En dat betekent, ik ben een vrouw en ik ben ook een heks. Heks in de zin van een hele wijze vrouw, Greet.
0: Ja.
2: Dus ik kan iedereen aanbevelen om te gaan kijken.
0: Uteros in Uteros, in Bozar, in de Horta Hall.
2: Horta Hall, Utero de Bozar.
0: Nog de hele zomer lang. Tot 30 augustus. Chantal, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Een concertwals voor orkest van Reinhold Glière. Het is 8:30, dag Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: Lode, het wordt vanaf volgend jaar gemakkelijker om contracten voor gas en elektriciteit met elkaar te vergelijken.
2: Ja, klopt. Het federaal parlement heeft daarover namelijk een hervorming goedgekeurd. Elke energieleverancier moet vanaf dan duidelijk de prijs per kilowattuur vermelden. Nu krijg je, als je gaat vergelijken, vaak de prijs per maand te zien, gebaseerd op een gemiddeld verbruik. Ja, dat is moeilijk te vergelijken. Bovendien zitten daar vaak allerlei welkomstkortingen in verrekend. Maar dat geeft dus soms een vertekend beeld. Maar 1 op de 10 Belgen kiest momenteel voor een van de goedkoopste contracten. Door de hittegolf in ons land stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van Volksgezondheid. De piek in extra overlijdens was vorige zaterdag en de oversterfte is erg uitzonderlijk. Bij de extra sterfgevallen zitten vooral 85-plussers. Maar ook in de groep van de 65 jaar of onder 65 jaar waren er toch zo'n 180 overlijdens meer dan te verwachten werd. En op het WK voetbal gaan Spanje, Portugal en Zwitserland door naar de 8e finale. Zwitserland won van Algerije met 2-0. Portugal haalde het niet zonder moeite van Kroatië met 2-1. Gisteravond kwalificeerde ook Spanje zich voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. In de volgende ronde nemen Spanje en Portugal het nu tegen elkaar op. Zonnig weer vandaag met in het binnenland hier en daar wat stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Het weekend, dat wordt ook vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en telkens tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

De Matrozenmars van Marijn Marais door Le Concert des Nations onder leiding van Jody Saval. En deze Matthias Goerne komt in september ook naar het Gent Festival. Op zaterdag 26 september. Hij komt naar Gent met een selectie uit het Hollywood Songbook dat Hans Eisler schreef in L.A. toen hij daar samen met veel andere Duitse kunstenaars in ballingschap leefde. En Matthias Goerne gaat die liederen van Eisler, op tekst van Bertolt Brecht, combineren met liederen natuurlijk van Franz Schubert. Want Matthias Goerne zingt Schubert niet zomaar. Hij doorleeft alles wat die personages meemaken in die liederen. Zoals hier ook in Der Müller und der Bach.

Golven rollen af en aan in de avondzon in deze muziek van harpiste Kathleen de Vijlder. Dan mag dit er ook altijd bij natuurlijk op zo'n zomerse avond. Agua e vinho.

Water en wijn, Agua e Vino van Egberto Gismonti. Met contratenor Jacob-Josef Orlinski is een ander repertoire dan gewoonlijk. Het is intussen 7:07. Ik heb hier nog een fluitconcerto van Johann Baptist Wendling. Voor het nieuws en de krantencommentaren straks.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het wordt vanaf volgend jaar makkelijker om contracten voor gas en elektriciteit met elkaar te vergelijken. Het federaal parlement heeft daarover een hervorming goedgekeurd. Amaury de Mulder, waarom doet het parlement dat?
1: Omdat het vandaag best ingewikkeld is om prijzen te vergelijken, want er zitten vaak allerlei welkomstkortingen in verrekend, waardoor sommige contracten wel goedkoop lijken, maar dat eigenlijk niet zijn. Om sommige kortingen te krijgen moet je bijvoorbeeld 1 of zelfs 2 jaar klant blijven, want anders betaal je meer. En dus worden zulke misleidende kortingen die de werkelijke energieprijs maskeren binnenkort verboden en moeten alle energieleveranciers hun prijzen duidelijker en op dezelfde manier tonen, zodat je goed weet hoeveel je per kilowattuur gas en elektriciteit betaalt en dus ook beter kunt vergelijken. Dat is nodig, zo blijkt, want de overgrote meerderheid van de Belgen kiest vandaag niet het goedkoopste contract.
0: Amaury, dankjewel. Door de hittegolf zijn er veel meer mensen gestorven dan normaal. In een periode van 12 dagen waren er ruim 1200 extra overlijdens. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Volksgezondheid. De piek was afgelopen zaterdag, toen er in één dag 572 overlijdens waren. Ook de ziekenhuizen stellen vast dat de hitte zwaarder heeft toegeslagen dan anders. Dat zegt spoedarts Nick Kleimans van het UZ in Gent.
2: In het ziekenhuis hebben we dat nu wel gemerkt in die zin dat bepaalde hittegerelateerde aandoeningen, dat we die zelden zien zoals de klassieke hitteberoerte. Terwijl we nu voornamelijk op de twee warmste dagen, donderdag en vrijdag, meerdere van die patiënten hebben gezien op onze dienst.
0: Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf. Dat was in het voorjaar van 2020. Politie en gerecht zien steeds meer jongeren die bij phishing, online oplichting, dus betrokken zijn. Recent is een 19-jarige jongen uit Antwerpen nog opgepakt die vermoedelijk de leider was van een internationale phishingbende. Zijn bende stuurde valse e-mails uit in naam van de overheid en werkte ook met valse bankmedewerkers. Op die manier zijn ook Belgen opgelicht, zegt Patrick Willox van de gerechtelijke politie.
3: We vermoeden dat er heel veel slachtoffers zijn, zeker ook in België, en dat ze zeker al meer dan 500.000 euro buitgemaakt hebben bij de Belgische slachtoffers. En we zien toch doorheen de verschillende onderzoeken dat we vaak met jonge verdachten te maken hebben en vaak dat er een link is naar Nederland waar dat dan de kopstukken van de organisatie zitten.
0: In het oosten van Congo is het Instituut voor Tropische Geneeskunde gestart met het testen van een behandeling tegen het Ebola-virus. Samen met de Congolese collega's van INRB testen de onderzoekers nieuwe medicijnen uit op patiënten. Zo willen ze de hoge sterftegraad van het Ebola-virus doen dalen. Professor Laurens Liesenborgs mocht gisteren in Bunia de eerste medicijnen toedienen.
4: We waren heel blij gisteren. Het was toch wel een klein lichtpuntje in toch wel een heel moeilijke epidemie. Anderhalve maand na de start van deze uitbraak eigenlijk al de eerste patiënt in een goede kwalitatieve klinische studie includeren. Dat is echt een record. Het is heel belangrijk om mensen hoop te bieden en om mensen een behandeling te bieden. Want dat maakt ook dat mensen zich aanmelden voor behandeling bij de behandelingscentra. En zo helpt een behandeling ook met het indijken van de epidemie.
0: De epidemie dijdt nog altijd uit met al 1460 besmettingen en bijna 450 doden. Op het WK voetbal komen Portugal en Spanje uit tegen elkaar in de volgende ronde. Ze wonnen allebei hun 16e finale. Spanje versloeg Oostenrijk vlot met 3-0 en Portugal had wat meer moeite met Kroatië. 2-1 was de eindstand. De late gelijkmaker van Kroatië werd na een VAR-interventie nog afgekeurd. Vanochtend vroeg klopte Zwitserland Algerije met 2-0. Zonnig vandaag, met in het binnenland tijdelijk wat stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Ook het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, de krantencommentaren.
6: Na de traumatische brand op Linkeroever zijn er nog een aantal mensen die niet terug naar huis kunnen. Ze zijn misnoegd en voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen, schrijft Patrick van de Perre in Gazet van Antwerpen. Op een infomoment voor de getroffenen was niemand van het bestuur aanwezig. De mensen die nu in de penarie zitten door de brand hebben

0: behalve nood aan praktische oplossingen ook behoefte aan een luisterend oor. Van der Perre geeft vrijblijvend advies in zijn commentaarstuk. Loop er een van de dagen toch maar even langs, beste mensen van het stadhuis. Ook dat is een stad besturen. Peter Meijlemans hoopt dat de getroffen bewoners snel weer terug kunnen naar hun appartement en dat ze intussen geholpen worden. Hij stipt ook de rol van de verzekeraars aan in het nieuwsblad. Als die een potje ruzie maken over wat centen, is het einde zoek. Een minimum aan respect zou zijn dat er niet wordt gekibbeld en beknibbeld over wat zo'n tijdelijk onderkomen kost. Sinds de aanslagen in Zaventem heeft de verzekeringswereld het stigma van zeer lastig te doen als het gaat om het dekken van kosten van onnoemelijk leed. Soepel, solidair en snel reageren zou de sector goed doen. Adriaan Kartuifels stelt zich in het Belang van Limburg de vraag hoe dit is kunnen gebeuren en of bewoners van andere woontorens zich ook zorgen moeten maken. De woontoren op Linkeroever dateert uit de jaren 60. Dat is relevant, want strengere wetgeving rond brandveiligheid is ingevoerd in de jaren 90 en werkt niet retroactief. Dat leidt tot de paradox waarbij de meeste nieuwe gebouwen volgens strenge veiligheidsnormen zijn uitgerust met externe brandtrappen en rookveilige deuren, terwijl die voorzieningen in oudere gebouwen, waar het risico groter is, vaak nog ontbreken. Het is zeker niet zo dat alle oude gebouwen per definitie onveilig zijn, maar de brand moet wel opnieuw een les zijn om waakzaam te blijven. In de morgen gaat het nog maar eens over de wachtlijsten in de zorg. Meer dan 17.000 mensen met een handicap in Vlaanderen wachten nog altijd op een persoonlijk budget om hun zorg te betalen. Een aantal van hen al meer dan 10 jaar. Hun situatie is een aanfluiting van het internationale recht om als persoon met een handicap zelfstandig te leven en deel uit te maken van de samenleving, schrijft Anne de Boek. Daarom nog even deze herinnering aan de Vlaamse regering. Hoe we omgaan met de zwaksten in onze samenleving zegt alles over onszelf. In de tijd kijkt Bart Haak naar VRT Max. Er wordt afgetoetst of het zin heeft om het online platform VRT Max open te stellen voor commerciële omroepen, regionale omroepen, productiehuizen, uitgevers, operatoren en andere publieke omroepen. Het is een goed idee, vindt Haak, omdat het raakt aan de hoofdreden waarom we nog een openbare omroep nodig hebben. De bredere samenwerking via VRT Max lijkt op het eerste gezicht misschien een technische kwestie, met discussies over onder meer de verdeling van advertentieinkomsten tussen die verschillende spelers, maar fundamenteel gaat het over iets kwetsbaars, het brede publieke debat in Vlaanderen. Er is nog altijd een stroom aan futiele overheidsuitgaven, vindt Isolde van den Einde. In het laatste nieuws kijkt ze kritisch naar het subsidieregister van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Er zitten in het subsidieregister duizenden subsidies voor minder dan 1.000 euro. Zijn die echt nodig, vraagt ze zich af. Bedrijvenkoepel VBO dringt aan op een groeiplan voor België. En Ruben Mooijman merkt in de Standaard op dat bondskanselier Merz in Duitsland ook net een groeiplan heeft gepresenteerd. Sowieso hebben de werkgevers een punt als ze stellen dat groei broodnodig is. Het brengt extra inkomsten met zich mee, waardoor de noodzaak om te bezuinigen weer wat minder groot wordt. Hopelijk kan de wetstraat inspiratie putten uit Berlijn. Al is België Duitsland niet en zijn de bevoegdheden hier veel meer versnipperd. Het is vrijdag 3 juli, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Espresso met Greet Samien. Goedemorgen. Ja, dit is nog steeds espresso, want wij gaan een uurtje langer door deze zomer. Fijn dat u bij ons bent en welkom. Hier is Mozart.

en deel uit Mozarts vijfde vioolconcerto. Heel elegant gespeeld door de Noorse violiste Vilde Frang en het ensemble Arcangelo. En dit zou bijna het lijflied van Espresso kunnen zijn. Het komt uit een cantate van Bach. Wie schmeckt der Koffie süße?

Greensleeves en Pudding Pies door de muzikanten van het Toronto Consort. En dit is de versie die we misschien het allerbest kennen van dat Engelse volksliedje Greensleeves in die mooie orkestbewerking van Ralph Vaughan Williams.

0: Het London Symphony Orchestra in de Fantasia on Greensleeves van Ralph Vaughan Williams. Iets helemaal anders dan. Miles Davis, een van de grootste iconen van de jazz, zou dit jaar 100 geworden zijn. En dat vinden Lies Steppe en Guy Peters een goede reden om diep in het leven en het muzikale parcours van Miles Davis te duiken. Dat doen ze in een nieuwe Clara podcast. Miles, badass en jazz-icoon. De eerste aflevering ontdekt u morgen op VRT Max en ook hier op Clara. En in elke aflevering gaan ze in gesprek met een muzikant van nu. En morgen is dat tromboniste Nabu Klaarhout. Zij doet een poging om de typische klank van Miles te beschrijven. Want wat hij uit zijn trompet haalde, klinkt helemaal anders dan bij andere trompetisten.
1: Miles was iemand die heeft sowieso een heel helder geluid. Als je hem hoort, herkent je hem ook meteen. Ook al is dat in de jaren daarna met die effecten en zo, zeker op het einde, nog wel wat veranderd. Maar je herkent hem meteen aan zijn klank alleen al. Het is een helder geluid. Je hebt ook trompetisten, ik denk aan Ambrose uit Missouri, die heel warm gaan klinken of zo. En dat heeft hij net iets minder. Maar het is ook niet super schel liedtrompet vibe, zoals een Dizzy Gillespie of zo. Dat zit er zeker ook niet in. En ja, er is ook natuurlijk de Miles Mute, de Harmon Mute, die hij heel vaak heeft gebruikt. Een mute die je dus in je trompet steekt.
0: Een soort demper.
1: Een soort demper. En die mute of die demper heeft een speciale klank, waardoor dat echt een Miles-klank is geworden. Dus zo klinkt Miles.
0: En wat Miles verder zo uniek maakt, hoort u in onze nieuwe podcast Miles, Badass en Jazz-icoon. Vanaf morgen te vinden op VRT Max en elke zaterdag om 5 uur ook te horen op Clara.

Badass Miles op de soundtrack van L'ascenseur pour l'échafaud. Florence sur les Champs-Élysées. Met die scène waarin Jeanne Moreau, nadat haar minnaar spoorloos is verdwenen, urenlang over de neonverlichte Champs-Élysées dwaalt op zoek naar hem. Onze nieuwe podcast, Miles, Badass en Jazzicoon, is dus vanaf morgen te vinden op VRT Max. U kan ook gewoon elke zaterdag natuurlijk luisteren. Om 5 uur hier op Clara.

De finale uit een pianotrio van Amanda Maier. Sinds deze week kan u in de Schouwburg in Leuven elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag naar een middagconcert in het kader van de Zomer van Sint-Pieter. Die organiseren ze daar in Leuven intussen al 25 jaar. En deze middag speelt de jonge pianist Brecht Valkenaars daar een thuismatch in Leuven. Hij gaat werk brengen van Olivier Messiaen en Alexander Scriabin. Straks om 11:15 en een ticketje kost amper €8. Dus niet aarzelen. Brecht Valkenaars, en hier speelt hij eigen werk. Chaconne des cloches.

Chacon de Cloche uit de Rhythm Studies van Brecht Valkenaars. Straks dus te gast op de Zomer van Sint-Pieter. Een hele zomer lang middagconcerten in Leuven.

het Amestois Trio met Les Petits Pois, de kleine ertjes. En die gooien we dadelijk in een lekkere zomerse salade, u geserveerd door Karen van der Aura in De Zomer van Clara. Veel plezier daarmee, maak er nog een mooie dag van en een goed weekend straks.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara. Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado.

0: Goedemorgen. De regie der gebouwen onderzoekt schade aan het gebouw van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark in Brussel. Dat schrijft Nieuwsblad en bevoegd minister Vanessa Mats bevestigt het. In het Jubelpark vond afgelopen weekend een groot feest plaats naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat feest werd georganiseerd door de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Het is nog niet duidelijk of de schade werd veroorzaakt door de vuurwerkshow op dat feest of dat het gaat om stormschade. Dat zegt Geraldine David. Zij is algemeen directeur van het Koninklijk Museum Kunst en Geschiedenis.
1: Blijkt dat er schade zijn aan de daken, de kroonlijsten, en dan was er ook achtergebleven afval op de daken. Het lijkt nog beperkt, maar er is dus een encore onderzoek die moet wel bepalen hoe groot de schade zijn en wat veroorzaakt het. Want er was ook een grote omweg tussen zaterdag en zondag.
0: Het wordt vanaf volgend jaar makkelijker om energiecontracten met elkaar te vergelijken. Het federaal parlement heeft daarover een hervorming goedgekeurd. Wie vergelijkt zal de prijs per kilowattuur te zien krijgen. Nu is dat vaak de prijs per maand. Bovendien zitten daar meestal allerlei welkomstkortingen in verrekend, maar dat geeft soms een vertekend beeld. En om sommige kortingen te krijgen moet je zelfs ook 1 of soms 2 jaar klant blijven. Ook dat mag voortaan niet meer. In de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen. Hij wordt daar 2 dagen lang opgebaard in een moskee, samen met zijn omgekomen familieleden. Later volgende week is er dan de eigenlijke begrafenis. Khamenei werd eind februari gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De uitvaartplechtigheid werd uitgesteld door de oorlog, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarte.
2: Begrafenissen van een dergelijke kopstuk in Iran die trekken miljoenen mensen. Het eist enorme voorbereiding en dat kan niet gedurende een tijd van oorlog. Voor het regime een hele belangrijke boodschap die ze gaan uitdragen naar de rest van de wereld. Zo van, we hebben de oorlog overleefd. En dat moet blijken uit een enorme mensenmassa. Mensen die normaal gesproken tijdens deze dagen thuis zouden werken, moeten op hun werk komen, zodat ze waarschijnlijk per bussen zullen kunnen worden vervoerd naar de plek waar Khamenei opgebaard is. En ook vakanties mogen niet worden opgenomen.
0: De zoon van Khamenei, Mojtaba, werd ook gewond bij de aanvallen op zijn vader. Hij werd de nieuwe opperste leider van Iran, maar is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. De leider van de machtige revolutionaire garde, generaal Vahidi, is vanochtend wel opgedoken in Teheran. Ook hij was sinds 8 februari niet meer gezien. In het oosten van Congo is het Instituut voor Tropische Geneeskunde gestart met het testen van een nieuwe behandeling tegen het Ebola-virus. Samen met de collega's van INRB uit Congo testen de onderzoekers nieuwe medicijnen uit op patiënten. Ze willen zo de hoogtesterftegraad van het virus doen dalen. Professor Laurens Liesenborgs mocht gisteren in Bunia de eerste medicijnen toedienen.
3: We waren heel blij gisteren. Het was toch wel een klein lichtpuntje in toch wel een heel moeilijke epidemie. 1,5 maand na start van deze uitbraak eigenlijk al de eerste patiënt in een goede kwalitatieve klinische studie includeren. Dat is echt een record. Het is heel belangrijk om mensen hoop te bieden en om mensen een behandeling te bieden. Want dat maakt ook dat mensen zich aanmelden voor een behandeling bij de behandelingscentra. En zo helpt een behandeling ook met het indijken van de epidemie.
0: De epidemie blijft nog altijd uitdijen. Al met 1460 besmettingen zijn er en bijna 450 doden. Zonnig vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken, maxima tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Cara van der Auwera.
5: Goedemorgen, laat de koffie smaken en ondertussen dromen we groot.

Ja, als we de American Dream van onze Rode Duivels verder willen volgen, dan moeten we natuurlijk volgende week lang wakker blijven, want van maandag op dinsdagnacht spelen ze tegen de Verenigde Staten in Seattle. En misschien zit Donald Trump daar dan wel in de tribune. Nu, dirigente en sopraan Barbara Hannigan, haar jongste album draait rond enkele belangrijke Amerikaanse componisten, waar ook George Gershwin bij hoort, uit haar American Dream. En kijk, daar heb je Mozart, maar dat is puur bedrog.

Een echte Italiaan, deze componist Domenico Cimarosa. Hij lijkt niet alleen muzikaal op Mozart, hij trok ook graag naar Wenen, net zoals Mozart, waar hij aan het hof ging werken en onder andere deze opera schreef, want dat is wat hij voornamelijk deed, opera schrijven. Il matrimonio segreto, op tekst van een Giovanni Bertati. Hij was dan weer de opvolger aan het Weense hof van Lorenzo da Ponte, een librettist waar Mozart vaak mee samenwerkte in die tijd. En dit waren de mooie stemmen van Thomas Hampson en Samuel Ramey. En we blijven nog even in Wenen en kloppen aan bij Arnold Schönberg.

Geen idee eigenlijk of zij het ooit groot droomde, maar ze zijn wel groot geworden. Dit Prazak kwartet, zowat alle belangrijke podia over de hele wereld, hebben ze gezien in de meer dan 50 jaar dat ze bestaan. Niet altijd met dezelfde bezetting. Er zijn wel wat wissels gebeurd onder deze strijkers, maar dat deed geen afbreuk aan de kwaliteit. Dit was het intermezzo uit een strijkkwartet van een van die grote componisten uit de 20e eeuw, Arnold Schönberg. En in diezelfde periode moest deze vrouw echt knokken voor haar bestaan als componiste. En het is haar verdorie gelukt ook. De Amerikaanse Amy Beach.

hoe zou dat voelen om zo'n hoge noot te pakken op je viool? Ja, wat een prachtige romance ook. Geïntrigeerd zijn ze door de Amerikaanse muziekgeschiedenis, deze violist en pianist Augustin Hadelich en Orion Weiss. Ze maken een muzikale roadtrip door de VS en groeten daarbij onder andere Aaron Copland, Leonard Bernstein, John Adams en deze Amy Beach. Ja, en de Koningin Elisabeth-wedstrijd had hij niet nodig om te tonen hoe getalenteerd hij was, maar het heeft hem nog meer op de kaart gezet sinds hij die eerste prijs in zijn bezit heeft. Ik heb het over pianist Boris Gilburg en hij komt hier binnen op kousenvoeten.

Het openingsdeel uit die prachtige pianocyclus Morceau de Salon van een nog erg jonge en ook verdrietige Sergei Rachmaninov. 17 jaar was hij, getormenteerd door het verdriet dat hij voelde voor zijn leraar Peter Tchaikovsky, die overleden was en hij kroop in zijn muzikale pen en dat schemert door in deze muziek. Hier gedragen door Boris Gilbert. De Zomer van Clara met Cara van der Auwera.

Ik hoor haar graag bezig. Anne-Sophie van Otter met die meezinger van Charles Trenet, Douce France. Een liedje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog geschreven werd. En voor de vrienden die gesneuveld zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft Ravel dit ondertussen beroemde werk gecomponeerd. Het bestaat uit 6 delen en kreeg de naam Le Tombeau de Couperin. En vandaag gaan we ernaar luisteren. Niet op piano of in een versie voor orkest, maar helemaal geblazen.

Les Vents Français, het ensemble waar fluitist Emmanuel Pahu deel van uitmaakt met een bewerking van Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. En het wordt dadelijk 11 uur. Geniet nog van deze Montgomery Variations. En tot zo voor meer zomer in uw radio.

11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vindt niet dat de overheid te weinig maatregelen heeft genomen om mensen te beschermen tegen de hitte.

0: maatregelen te nemen. Dat zijn maatregelen. Maar wat je moet bereiken is dat mensen die alleen zijn, ja, dat je ervoor zorgt dat die mensen voor zichzelf zorgen, dat je daar probeert in te helpen. Dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
1: In Frankrijk zijn er vorige week meer dan 2000 meer mensen overleden dan normaal. Bij de hittegolf daar werden temperaturen tot boven de 40 graden gemeten. Gisteren moesten in het zuiden van Frankrijk nog verschillende campings worden ontruimd voor bosbranden. Een voetbaltrainer uit Landen in Vlaams-Brabant is geschorst omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht. Dat schrijft het laatste nieuws. De verkrachting zou al 8 jaar geleden zijn gebeurd, maar de jongen heeft er pas onlangs voor het eerst over gesproken. Daarop is zijn moeder naar het gerecht gestapt. Ze contacteerde ook Voetbal Vlaanderen en die organisatie heeft maatregelen genomen, zegt Nante Klerk.
2: Eerst moeten wij natuurlijk nagaan bij het parket welk onderzoek dat er loopt, over wat voor soort feiten dat gaat. De persoon is dan uitgenodigd geweest om zijn kant van het verhaal te doen. En dan heeft dat comité beslist dat deze persoon geen enkele functie meer binnen het voetbal kan uitoefenen tot er een uitspraak is in zijn gerechtelijk onderzoek. En dat wil dan zeggen dat de persoon geen speler kan zijn, geen coach kan zijn, geen clubbestuurder kan zijn en eigenlijk geen enkele functie kan uitoefenen.
1: In Brussel zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware schietpartij aan metrostation Clemenceau begin vorig jaar. 'S Ochtends vroeg kwamen de 2 gewapend met zware machinegeweren uit de metro. Een van de 2 schoot 23 keer met een kalasjnikov. Een van de kogels belandde in een kinderkamer. Het metroverkeer werd ook urenlang stilgelegd tijdens de klopjacht. De schutter krijgt nu 13 jaar cel. De andere dader, die niet zelf schoot, is tot 11 jaar veroordeeld. Politie en gerecht zien steeds meer jongeren die bij phishing, online oplichting, dus betrokken zijn. Recent is een 19-jarige jongen uit Antwerpen opgepakt die vermoedelijk de leider was van een internationale phishingbende. Zijn bende stuurde valse e-mails uit in naam van de overheid en werkte ook met valse bankmedewerkers. Op die manier zijn ook Belgen opgelicht, zegt Patrick Willocks van de gerechtelijke politie.
3: We vermoeden dat er heel veel slachtoffers zijn, zeker ook in België, en dat ze zeker al meer dan 500.000 euro buitgemaakt hebben bij de Belgische slachtoffers. En we zien toch doorheen de verschillende onderzoeken dat we vaak met jonge verdachten te maken hebben en vaak dat er een link is naar Nederland waar dat dan de kopstukken van de organisatie zitten.
1: Zonnig weer vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken. Temperaturen tot 25 graden. Het weekend wordt ook vrij zonnig. Enkel op zondag wat meer wolken. En we halen telkens tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Cara van der Auwera.
5: Zelfliefde is geen social media fenomeen. Het is gewoon van alle tijden, want ook Hendel wist hoe dat moest. Goedemorgen.

Afgelopen seizoen kon je nog naar een opvallende productie van Semele gaan kijken in de Nationale Opera van Nederland met onder andere Jakub Orlinski en de Franse sopraan Elsa Benoit als Semele. Het ging om een stevige co-productie met de Bayerische Staatsopera in München en de Met in New York. En het meisje dat hier in de spiegel keek en zichzelf 7 minuten lang adoreerde, was de Belgische sopraan Sophie Junker. Ze zingt voornamelijk muziek van Händel en mocht voor dit album de internationale award ontvangen voor beste vocale barokalbum van het jaar. En dit is een tijdgenoot van Händel, toen een bekende cellist Martin Berthaud.

Enkele delen uit de zesde trio-sonate van de Franse cellist en componist Martin Berthaud door het ensemble Understories uit hun album A French Odyssey. En ergens onderweg, dezelfde periode, maar dan in Salzburg, werd dit fenomeen geboren. Mozart.

0: Als je van Mozart houdt, hier gebracht door Anima Eterna Brugge, dan is zijn geboorteplaats Salzburg absoluut een stad om te bezoeken. Maar je hoeft natuurlijk niet altijd ver weg te reizen om mooie plekken te ontdekken. Ook dicht bij huis vind je pareltjes en daar gaan wij deze zomer naar op zoek. En het liefst samen met u.
1: Hidden Gems.
0: Ja, verborgen plekjes zijn dat dicht bij huis. U kent er zeker wel zo één in de buurt waar u woont. Als ik aan Oostende denk, waar ik pal in het centrum woon, dan denk ik meteen aan de Japanse tuin, die mooi verborgen ligt achter de Venetiaanse gaanderijen. Als je naar Oostende komt, ik weet het wel, dan wil je natuurlijk de zee zien. Maar in je rug, als je iets verder doorloopt op de dijk richting het Ruiterstandbeeld, dat monument van koning Albert I, en je loopt onder de boog door, dan kom je zo links in een park terecht. En in dat koningspark bevindt zich een ommuurde tuin, een kleine maar gezellige Japanse tuin met de mooie naam Shinkai-tei, de diepe zeetuin. Een hidden gem om zeker eens te bezoeken. Als je ook aan zo'n plekje denkt, dan zou het helemaal geweldig zijn als je dit deelt met ons. Dat kan je doen via VRT Max. Daar verzamelen wij alle tips meteen op een kaart.

Ja, die bijzondere kracht van de stem en dan nog zingen in je eigen taal, dat vond componist Janáček de max. Ook zijn collega Antonín Dvořák zette de taal, zoals de gewone mensen in Tsjechië en Moravië die spraken, op muziek. En zo ontstonden onder meer deze Moravische duetten, gezongen door Capella Amsterdam met Filip Maiers aan de piano. En Florian Noack leert ons het onbekende, bekendste werk kennen van de Russische componist Sergei Ljapunov, een van de 12 etudes d'exécution.

dat klinkt niet makkelijk om te spelen. En de invloed van de toen aanwezige grote pianist Franz Liszt is ook voelbaar in deze 12 études d'exécution van Sergei Ljapunov door Florian Noack. En herkent u die mooie song van Henri Salvador, J'aimerais t'en voir Syracuse?

Uit het songboek van gitarist Thibaut Garcia, klarinetist Pierre Genesson en pianist Bruno Fontaine, met die mooie song Syracuse van Henri Salvador. En nu wordt er echt gezongen, een zomers uitsmijtertje, nog net voor het nieuws van 12, met de stem van onze veelzijdige sopraan Lore Binot.

Zangeres Lore Binot en luitist Jurgen de Bruin verzamelden een heleboel liedjes rond het thema slaap in verschillende talen, stijlen en tijden. U vindt ze terug op het album Somnia. En dadelijk na het nieuws van 12, waar het zeker over het overlijden van Roger van Geluwe zal gaan, zomeren we gewoon lekker verder. Als u zin hebt in de mooiste pure klassieke muziek, dan kan u altijd terecht bij Clara Continuo.

0: Nieuws met Lode Roels. De omstreden voormalige bisschop Roger van Geluwe is overleden. Minister Van den Broeke is niet ontevreden over de aanpak van de hittegolf. Geriaters vragen wel extra aandacht voor ouderen. En het zuiden van Frankrijk wordt geteisterd door bosbranden. De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. Hij kwam in 2010 in opspraak toen hij bekende dat hij zijn neef jarenlang seksueel had misbruikt. Het leidde tot een groot schandaal binnen de katholieke kerk in ons land. Meer uitleg door Filip Heijmans.
1: We hebben het over jarenlang misbruik doorheen meerdere fasen van de ontwikkeling.
2: Ophef en ongeloof in het voorjaar van 2010, wanneer blijkt dat de populaire bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Een misbruik dat startte toen de jongen nog minderjarig was. Pas jaren later legt de man dat voor aan Van Geluwe en aan kardinaal Daneels.
3: Ik ben dus een misbruikt geweest van mijn onkel.
2: Wanneer blijkt dat de populaire bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Een misbruik dat startte toen de jongen nog minderjarig was. Pas jaren later legt de man dat voor aan Van Geluwe en aan kardinaal Daneels.

0: Wanneer alles naar buiten komt, melden nog honderden slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk zich. Het gerecht start een onderzoek, Operatie Kelk. Van Geluwe duikt onder in een klooster in Frankrijk. Maar pas in 2024, na de documentaire God Vergeten, neemt de paus hem zijn titel van bisschop en priester af. Een einde in mineur voor een man die erg populair was als bisschop van Brugge, van 1985 tot 2010.
1: God zegene, God bewaar je. Nou, voilà.
2: Roger van Geluwe is 89 geworden, hij is intussen al begraven. Een voetbaltrainer uit Lande in Vlaams-Brabant is geschorst omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht, dat schrijft het laatste nieuws. De verkrachting zou al 8 jaar geleden zijn gebeurd, maar de jongen heeft er pas onlangs voor het eerst over gesproken. En daarop is zijn moeder naar het gerecht gestapt. Ze contacteerde ook Voetbal Vlaanderen en die organisatie heeft maatregelen genomen, zegt woordvoerder Nante Klerk.
3: Eerst moeten wij natuurlijk nagaan bij het parket welk onderzoek dat er loopt, over wat voor soort feiten dat gaat. De persoon is dan uitgenodigd geweest om zijn kant van het verhaal te doen. En dan heeft dat ook comité beslist dat deze persoon geen enkele functie meer binnen het voetbal kan uitoefenen tot er een uitspraak is in zijn gerechtelijk onderzoek. En dat wil dan zeggen dat de persoon geen speler kan zijn, geen coach kan zijn, geen clubbestuurder kan zijn, dat eigenlijk geen enkele functie kan uitoefenen.
2: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft aan de experten van de Risk Management Group opnieuw aanbevelingen gevraagd over maatregelen bij een mogelijke nieuwe hittegolf. Van den Broeke vindt wel niet dat de overheid afgelopen weekend tekort heeft geschoten om mensen te beschermen tegen de hitte. Al erkent hij dat sommige dingen beter hadden gekund.
4: Ik vind bijvoorbeeld dat de 112 niet goed functioneerde in het laatste weekend. En ik vraag natuurlijk aan mijn collega van Binnenlandse Zaken vandaar, ja, de volgende keer wel sterkere maatregelen te nemen. Dat zijn maatregelen. Maar wat je moet bereiken is dat mensen die alleen zijn, ja, dat je ervoor zorgt dat die mensen voor zichzelf zorgen, dat je daar probeert in te helpen. Dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
2: Volgens geriater Stefan Wijnand zijn er toch meer en striktere maatregelen nodig vanuit de overheid om het aantal hittedoden zoveel mogelijk te beperken, zeker in de woonzorgcentra.
5: We hebben toch mensen gezien die zijn opgenomen vanuit rusthuizen, uit een te warme kamer. Dus ik denk dat daar wel aandacht voor kan zijn dat men in zo'n extreme periode die mensen toch in een koelere omgeving probeert te zetten. Anderzijds denk ik moet er meer aandacht zijn voor voldoende hydratatie. En zeker in de rusthuizen vraagt dat meer aandacht en natuurlijk ook meer personeel, wat niet altijd evident is.
2: Het zuiden van Frankrijk wordt momenteel geteisterd door bosbranden. Het gaat al om een 30-tal branden. De meeste zijn geconcentreerd in 6 departementen. Veerle de Vos, van welke regio's gaat het?
6: Wel, het zijn de departementen in de buurt van de Middellandse Zee, ruwweg tussen Perpignan en Montpellier. In de buurt van Perpignan, in Canet-en-Roussillon, zijn gisteravond verschillende campings uitgebrand en ook een deel van de jachthaven is daar in vlammen opgegaan. 3000 mensen zijn geëvacueerd. In de buurt van Narbonne, in de departementen Aude en Hérault, woeden dan weer verschillende natuurbranden. 900 hectare zijn daar afgebrand en het vuur breidt zich nog uit. In heel de regio rond de Middellandse Zee geldt alarmfase rood. Door de voorbije hittegolf is het er erg droog en er staat ook een felle wind. Met andere woorden, het risico op nieuwe branden blijft bijzonder groot.
2: Veerle, dankjewel. De voorbije nacht zijn bij Russische luchtaanvallen op het noorden van Oekraïne 4 doden gevallen, onder wie ook een peuter. Oekraïne heeft in de door Rusland bezette gebieden ook toegeslagen, daar vielen 2 doden. In de nacht van woensdag op donderdag voerde Rusland een zeer zware aanval uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De dodentol daarvan is opgelopen tot 30. En in de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de vermoorde geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen. Hij wordt daar 2 dagen lang opgebaard in een moskee, samen met zijn omgekomen familieleden. Later, volgende week, volgt dan de eigenlijke begrafenis. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
7: Iran wil zijn martelaren tonen, met kisten van Khamenei en zijn familie, geschilderd in de kleuren van de Iraanse vlag. Met klaagvrouwen en hoge bezoekers, onder wie de lang verdwenen generaal van de revolutionaire wacht. De 86-jarige Ali Khamenei werd eind februari gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De uitvaartplechtigheid werd uitgesteld door de oorlog. Zoon Mojtaba werd ook gewond bij de aanvallen. Hij werd de nieuwe opperste leider van Iran, maar is niet meer in het openbaar verschenen. Voor de dodenwaken worden miljoenen Iraniërs verwacht of opgetrommeld de volgende dagen.
2: Het weer dan nog deze namiddag veel zon met af en toe wat wolken.

0: Temperaturen tot 25 graden. Ook morgen veel zon. Zondag afwisselend zon en wolken. In het noordoosten kans op wat lichte regen. En temperaturen dit weekend tot 27 graden. Roger van Geluwe is overleden. Dat zat vooraan in het nieuws. Van Geluwe was een kwart eeuw lang bisschop van Brugge. Tot in 2010 bekend raakte dat hij jarenlang zijn neef seksueel heeft misbruikt. Meer op vrtnieuws.be.
1: Verwonderd. De zomer van Clara met Cara van der Auwera.
2: Wie brengt je op tijd naar de deur van de hemel? Alleen een Weense heeft er gevoel voor. Der Tod, das muss ein Wiener sein, toch? Jonas Kaufmann.

0: Che moppel, du Zoppel. Kom brav, mijn vriend, heen. En kom zo, de tod muss een Wiener zijn.
1: Ja, je moet het maar bedenken. Een sappig lied met schalkse humor van Georg Kreisler met Jonas Kaufmann en Michael Rood aan de piano. Het kadert natuurlijk in die eeuwenoude macabere relatie met de dood die Wenen heeft door de iconische Weense begraafplaatsen. En het gezegde ook dat luidt dat de dood een Wiener moet zijn. En zo zijn er nog fantasieën uitgegroeid tot grote werken, zoals deze pianostukken van Robert Schumann. Hij was er zelf erg trots op en zou er maar enkele dagen over gedaan hebben om ze te componeren, opgedragen aan Frédéric Chopin. Maar die had voornamelijk oog voor de titel van het werk, Kreisleriana.

hoe indringend hij dit werk brengt. Meesterpianist Radu Lupu met een van de 8 fantasieën uit de pianobundel Kreisleriana van Robert Schumann. En het zal je leraar maar zijn. Deze big boy gaf muziekles aan een meisjesschool. De school bouwde speciaal voor hem een geluidsdichte studio. En uit dankbaarheid componeerde die big boy Gustav Holst dit vierdelige werk, genoemd naar de school in Londen waar hij les gaf, de St. Paul's Suite.

Ik zie ze al huppelen op de speelplaats, de dartelende meisjes van de privéschool St. Paul's Girls School in Hammersmith, waar deze componist Gustav Holst zijn eigen studio had, zomaar gekregen omdat hij er les gaf. De St. Paul's Suite werd hier uitgevoerd door City of London Symphonia onder leiding van Richard Hickox. En deze traditionals worden zo helder en kwetsbaar gebracht, echt zoals een vocale traditional moet klinken wat mij betreft, dat er gewoon geen woorden voor nodig zijn.

0: Twee folksongs of the British Isles, bewerkt door Benjamin Britten en gebracht in een charmante bezetting door sopraan Maria Jette en harpiste Judith Kogan.
1: De zomer van Clara met Cara van der Auwera.

Altijd een avontuur met deze vier vrolijke vrienden van het Danish String Quartet. Hier waren ze met Once a Shoemaker, muziek van een van de strijkers van het kwartet, die ook al voor televisieseries muziek componeerde, Rune Teunsgaard Sørensen. En ze mogen met hun vier nog even blijven voor een gezellig onderrondje met klarinettist Sebastian Mans.

De getalenteerde klarinetist Sebastian Mans en het Danish String Quartet met een klarinetquintet dat u terugvindt op hun Fuchs Brahms album. En het concert dat filmcomponist John Williams voor het eerst gaf met Berliner Philharmoniker is ondertussen legendarisch en staat mooi uitgestald bij Deutsche Grammophon in een limited edition. Een concert om van te blijven smullen. Het was ter gelegenheid van Williams zijn 90ste verjaardag en we gaan er gewoon nog eens naar terug.

Die kriebels zitten niet alleen in de muziek, je voelt ze ook gewoon in je buik. John Williams heeft de films niet nodig, de films hebben hem nodig. Dat schreef het magazine Rolling Stone toen dit concert gegeven werd. Met Berliner Philharmoniker en Flying Team uit E.T. van en ook onder de leiding van John Williams. Nu straks zet Olaf de zomer van Clara verder, maar eerst gaan we genieten naar goede gewoonte van Summertime, een non-stop playlist speciaal voor u samengesteld door onze charmante collega Julie Mozart. Geniet ervan, van deze middag. Maak er een kriebelende middag verder van. Fijn dat u erbij bent.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De omstreden ex-bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden en moet de regering extra maatregelen nemen om hittedoden tegen te gaan bij een volgende hittegolf? Die vraag houdt zowel de politiek als experten bezig. De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. In 2010 bekende hij dat hij zijn neef jarenlang seksueel had misbruikt. Die bekentenis leidde tot een groot schandaal binnen de katholieke kerk in ons land. Meer uitleg door Filip Heijmans.
1: We hebben het over jarenlang misbruik doorheen meerdere fasen van de ontwikkeling.
2: Ophef en ongeloof in het voorjaar van 2010, wanneer blijkt dat de populaire bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Een misbruik dat startte toen de jongen nog minderjarig was. Pas jaren later legt de man dat voor aan van Geluwe en aan kardinaal Daneels.
3: Ik ben dus een manier misbruikt geweest van mijn onkel. Seksueel en lustelijk. En...
4: Ja, dat is pijnlijk, hè.
2: Pas wanneer de neef met die opnames naar buiten komt, stapt van Geluwe op als bisschop. Al relativeert hij de feiten later nog in een interview met VT4.
5: Dat ging niet ver en dat was een beetje een relatietje zo.
2: Wanneer alles naar buiten komt, melden nog honderden slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk zich. Het gerecht start een onderzoek, Operatie Kelk. Van Geluwe duikt onder in een klooster in Frankrijk. Maar pas in 2024, na de documentaire God Vergeten, neemt de paus hem zijn titel van bisschop

0: Die beseft dat het nieuws van het overlijden oude wonden openrijdt bij de slachtoffers.
1: Eigenlijk is dat een moeilijke, een triestige dag voor vele mensen. Hè. Veel slachtoffers die nu herinnerd worden aan wat hun is overkomen en hoe ze heel die tragiek hebben meegemaakt. Mijn gedachten gaan ook naar de familie. Het blijft een familielid. Gaan ook naar het bisdom Brugge, omdat dat echt het hart, de ziel geraakt heeft van het bisdom Brugge.
0: De voetbaltrainer uit Landen in Vlaams-Brabant, die geschorst is omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht, ontkent alle beschuldigingen. De man zou 8 jaar geleden een jongen hebben verkracht en die jongen heeft pas onlangs daarover voor het eerst gesproken. Daarop is zijn moeder naar het gerecht gestapt en ze contacteerde ook Voetbal Vlaanderen. Die organisatie heeft de man geschorst. In Ardooien in West-Vlaanderen is op de E403 richting Kortrijk een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Bij het ongeval waren 3 auto's en ook een bestelwagen met verhuislift betrokken. Een chauffeur van een verhuisfirma had niet of te laat opgemerkt dat er zich een file vormde. Hij reed in op een auto voor hem. In die auto zat een ouder koppel. De man overleefde het ongeval niet. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. De chauffeur van de verhuisfirma raakte licht gewond toen zijn bestelwagen over kop ging. De snelweg is volledig afgesloten. De politie leidt de auto's af via de afrit Roeselare-Beveren. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft aan de experten van de Risk Management Group opnieuw aanbevelingen gevraagd over maatregelen bij een mogelijke nieuwe hittegolf. Van den Broeke erkent dat sommige dingen beter hadden gekund vorige week.
2: Ik vind bijvoorbeeld dat de 112 niet goed functioneerde in het laatste weekend. En ik vraag natuurlijk aan mijn collega van Binnenlandse Zaken vandaar, ja, de volgende keer wel sterkere maatregelen te nemen. Dat zijn maatregelen. Maar wat je moet bereiken is dat mensen die alleen zijn, ja, dat je ervoor zorgt dat die mensen voor zichzelf zorgen, dat je daar probeert in te helpen. Dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
0: Volgens geriater Stefan Bijnans zijn er echt maatregelen nodig vanuit de overheid om het aantal hittedoden te beperken, zeker in de woonzorgcentra.
3: We hebben toch mensen gezien die zijn opgenomen vanuit rusthuizen, uit een te warme kamer. Dus ik denk dat daar wel aandacht voor kan zijn dat men in zo'n extreme periode die mensen toch in een koelere omgeving probeert te zetten. Anderzijds denk ik moet er meer aandacht zijn voor voldoende hydratatie. En zeker in de rusthuizen vraagt dat meer aandacht en natuurlijk ook meer personeel, wat niet altijd evident is.
0: Het zuiden van Frankrijk wordt op dit moment geteisterd door bosbranden. Momenteel gaat het om een 30-tal branden in 6 departementen. Veerle de Vos, om welke regio's gaat het?
4: Wel, het zijn de departementen in de buurt van de Middellandse Zee, ruwweg tussen Perpignan en Montpellier. In de buurt van Perpignan, in Canet-en-Roussillon, zijn gisteravond verschillende campings uitgebrand en ook een deel van de jachthaven is daar in vlammen opgegaan. 3000 mensen zijn geëvacueerd. In de buurt van Narbonne, in de departementen Aude en Hérault, woeden dan weer verschillende natuurbranden. 900 hectare zijn daar afgebrand en het vuur breidt zich nog uit. In heel de regio rond de Middellandse Zee geldt alarmfase rood. Door de voorbije hittegolf is het er erg droog en er staat ook een felle wind. Met andere woorden, het risico op nieuwe branden blijft bijzonder groot.
0: Dankjewel, Veerle. En in het voetbal is Julian Nagelsmann niet langer de bondscoach van de Duitse nationale ploeg. Hij neemt ontslag. Nagelsmann was bij de nationale ploeg sinds 2023 en stapt nu op na de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK. De Duitse voetbalbond start gesprekken met Jurgen Klopp om hem aan te stellen als nieuwe bondscoach. Klopp was 9 jaar lang de hoofdcoach van Liverpool. Deze namiddag krijgen we veel zon met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af bij 27 graden. Dit nieuws begon met de dood van voormalig bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. Hij leefde jarenlang ondergedoken in een abdij in Frankrijk nadat hij in 2010 bekende dat hij zijn neef seksueel had misbruikt. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, beseft dat dit nieuws oude wonden kan openrijden bij de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Meer reacties in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
7: The legendary
6: Miles Davis. Hoe slaagde hij erin zichzelf telkens weer opnieuw uit te vinden?
8: You don't have to label it.
6: En wat maakte hem zo bijzonder?
8: I never suffer.
6: Ontdek

0: Het samen met Lies Steppen, Guy Peters en deze week Naboe Klaarhout. In Miles, Badass en Jessicom. Morgen om 5 uur op Clara en VRT Max.
1: Summertime.

0: Taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
1: Met Sophie Verbrugge. De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. In 2010 bekende hij dat hij zijn neef jarenlang seksueel had misbruikt. Zelf minimaliseerde hij dat misbruik door te spreken van een relatietje in een interview op VT4. De bekentenis leidde tot een groot schandaal binnen de katholieke kerk in ons land. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, beseft dat het nieuws van zijn overlijden oude wonden openrijdt bij de slachtoffers.
2: Eigenlijk is dat een moeilijke, een triestige dag voor vele mensen. Hè. Veel slachtoffers die nu herinnerd worden aan wat hun is overkomen en hoe ze heel die tragiek hebben meegemaakt. Mijn gedachten gaan ook naar de familie. Het blijft een familielid. Gaan ook naar het bisdom Brugge, omdat dat echt het hart, de ziel geraakt heeft van het bisdom Brugge.
1: In 2024 heeft de toenmalige paus Franciscus de geestelijke functies van Van Geluwe afgenomen. Van Geluwe werd 89. Op de E403 richting Kortrijk in Ardooien is een man gestorven in een kettingbotsing. Bij het verkeersongeval waren in totaal 3 auto's en een bestelwagen met verhuislift betrokken. De chauffeur van de verhuisfirma had een file te laat opgemerkt en reed in op de auto voor hem. In die auto zat een ouder koppel. De man overleefde het ongeval niet. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. De oversterftecijfers in ons land bewijzen volgens de oppositiepartijen dat de federale regering te weinig gedaan heeft om mensen te beschermen tegen de hitte. Dat zegt PS-voorzitter Paul Magnet. En ook Groen vindt dat de federale en Vlaamse regering meer maatregelen hadden moeten nemen. De partij wil dat er een noodplan komt om eventueel volgende hittegolven deze zomer aan te pakken, dat zegt de voorzitter.
3: De regering kan momenteel 3 zaken heel concreet doen. 1. Bibliotheken, cultuurcentra, plekken die cool zijn, openstellen voor het publiek. 2. Ervoor zorgen dat er zwemplekken zijn die veilig zijn. Er zijn heel wat zwemplekken vandaag waar bijvoorbeeld alleen zwem,

0: gehuurd in Duitsland en is daarna gevlucht naar Italië. Op dit moment doorzoekt de politie haar woning in de buurt van Frankfurt. Vorige week liet de vrouw een rugzak met explosieven ontploffen bij een appartementsgebouw. Een rijke Oekraïner die goede banden heeft met Rusland en zijn vrouw raakte bij die aanslag zwaar gewond. Deze namiddag krijgen we veel zon met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen veel zon, zondag iets meer wolken bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.
2: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar Eldorado.
3: Un viaje musical sin destino. Eldorado.
2: Eldorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
3: Voor VRT Max.
1: De zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
4: Goedemiddag. De komende 3 uur laten u in deze zomer van Clara weer van zoveel meer proeven dan het palet van uw Spotify-account aan kan. Ik heb muziek van bekenden als Bach, Beethoven en Schubert, naast ontdekkingen van Aaron J. Kernis of van een Belg, Antoine-Frédéric Gresnik. Het startschot komt van Georg Philipp Telemann. Dit is eerst een van de vele concertos die hij heeft bedacht. Welkom allemaal.

Jan Biste Hillepijl, een handtol met zijn blokfluit, samen met het Freiburger Barokorkest in een deel uit een concerto van Georg Philipp Telemann. Rond de tijd dat Telemann dit schreef, werd Johann Sebastian Bach kapelmeester aan het Hof van Weimar. En een van zijn taken daar was een maandelijkse cantate schrijven die in de hofkapel dan werd uitgevoerd. En dit schreef hij voor de dienst van 12 augustus dat jaar. In 1714 was dat zijn cantate voor sopraan solo. Mein Herz schwimmt im Blut. Magdalena Kozina mag dan wel een mezzo-sopraan zijn. Toch schittert ze in deze aria tief gebukt und volle Reue.

Magdalena Kozina zong dit prachtige Dief gebukt und volle Reue. Dat is een aria uit de kantate Mein Herz schwimmt im Blut van Johann Sebastian Bach. En de kantate gaat over hoe als zondig mens via boetedoening de verlossing kunnen bereiken. Wie zonder zonde is, steekt even zijn hand op. Wij gaan ondertussen verder met een trio-sonate van diezelfde Bach, maar dan in een bewerking voor twee pianos van George Kurtak. Kurtak die werd eerder dit jaar 100, maakte die bewerkingen van muziek van Bach om samen te kunnen spelen met zijn echtgenote Marta, die ondertussen is overleden. Als u George Kurtak en Marta nog nooit zag samenspelen, zoek het even op YouTube. U vergeet het nooit meer als u dat gezien heeft. Hier horen we een ander duo, Víkingur Ólafsson, samen met Halla Oddný Magnúsdóttir.

Voilà, een 12e eeuws Frans gedicht op muziek gezet en gezongen hier door Caroline Shaw. Niet vergeten dat die grote componist ook een mooie zangstem heeft. Het lijkt me trouwens wel niet evident voor een Amerikaanse om dat oud-Frans uit te spreken. En daarvoor hoorden we werk van Bach, bewerkt voor twee piano's door de componist George Kurtak, die in februari dit jaar 100 mocht worden. Dat had ik Wim Hendricks ook gegund, zie. 100 worden. Dit is zijn werk Atlantic Wall uit 2012. We horen het Hermes Ensemble met hun gelederen mezzo-sopraan Mireille Capelle. Het is muziek die u meevoert naar plekken waar u nog nooit

Componist Wim Hendricks die sloeg in 2000 op een reusachtige gong in een tempel hoog in de Himalaya. En die klank leverde genoeg stof op voor meerdere muziekstukken, waaronder dit Atlantic Wall, dat Mireille Capelle zong samen met het Hermès Ensemble. En dan is dit iets minder doordrongen van Oosterse mystiek, het openingsdeel van de Vijfde Symfonie van Franz Schubert.

openingsdeel van de vijfde symfonie van Franz Schubert met het Antwerp Symphony Orchestra met dirigent Philip Herwegen. En dan Aaron J. Kernis, een wel zeer levende Amerikaanse componist. Ik moet zeggen dat ik hem nog niet kende tot muziekvriend Gerrit Valkenaars hem onder de aandacht bracht hier. Hij is in Amerika echt wel gekend en bekroond met een Pulitzer Prize, een Grammy Award. Die Grammy heeft hij gekregen voor zijn vioolconcerto uit 2019. De man kent de viool ook door en door. Hij is zelf ook violist, die Kernis. En dit is ander werk voor viool dat Aaron J. Kernis geschreven heeft in 1995. Zijn Air for Violin, voor viool en orkest. Het is geschreven op het lijf van deze man, solist Joshua Bell.

Nog wel een ontdekking voor mij. Dit Air for Violin uit 1995 van de Amerikaan Aaron J. Curnis. Joshua Bell soleerde voor het Minnesota Orchestra onder leiding van David Zinman. Het is 3:10 geweest. Dit is een ballet uit 1720 van Jean-Ferry Rebel. Les Caractères de la Danse heet het. En wie les een barokdans volgt, die kan nu oefenen in het midden van zijn woonkamer. Want ik heb hier achterin volgens klaarstaan een courante, menuet, bourrée, chaconne, sarabande, gigue, rigaudon, passe-pied, gavotte, lourde en musette. Alsjeblieft.

Le Caractère de la Danse, een mooie verzameling barokdansen. Ze passeerden zowat allemaal van Jean Ferry Rebel met Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. En ik heb het nog barokdansen voor u, want rond deze tijd vieren we in deze zomer van Clara de 400ste verjaardag van Louis Couperin, de man tegen wie de bekendere François Nonkel mocht zeggen. Louis Couperin was toetsenist, speelde orgel en clavecimbal, waar hij heel veel muziek voor geschreven heeft, maar hij had ook een bon voor de barokharp. Dit is een suite van zijn hand met Andrew Lawrence King.

Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?

0: Smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Clara Live.

Een suite voor harp van Louis Couperin, precies 400 jaar geleden geboren in Chaume-en-Brie. Ik denk dat dat de enige Franse plaatsnaam is waar twee kazen in verwerkt zitten. Maar verbeter me gerust via een bericht in de Clara-app als ik fout ben. Ik weet ook niet of we in België zo'n plaatsnaam hebben, maar misschien kent u wel een plek in ons land waar u van denkt, dit is heel bijzonder en totaal niet bekend. Wel, dan moet u zeker eens naar de Clara-pagina op VRT Max gaan en daar uw tip, uw hidden gem, invullen. We willen namelijk deze zomer een kaart maken met erop allemaal tips van ons allemaal om ons eigen mooie land tot in de kleinste hoekjes te kunnen verkennen. Alles dus op de Clara-pagina op VRT Max. Zometeen heb ik een integrale vioolsonate van Ludwig van Beethoven voor u. We werken er rustig naartoe via een berceuse van Frédéric Chopin. Maar eerst nog even halt houden bij een gamba-consort met een passacaille van Juan Cabanillas.

Ze gingen naadloos in elkaar over. Deze berceuse van Frédéric Chopin met Nelson Freire aan de piano. Met daarvoor werk voor gamba-consort van Juan Cabanillas. Ludwig van Beethoven die droeg zijn tweede sonate voor viool en piano in 1798 op aan een andere componist, aan Antonio Salieri. Ik heb alle drie de delen van die sonate hier klaarstaan. Met Frank-Peter Zimmerman op viool en Martin Helmgen aan de piano. En zoals vaak in de kamermuziek van Beethoven heeft de pianist de handen vol met zijn partituur. En luister zeker ook goed naar de viool van Zimmerman. Want dat is een Stradivarius die ooit nog van de legende Fritz Kreisler is geweest.

0: De drie delen van de tweede vioolsonate van Ludwig van Beethoven. In een knappe opname met Frank-Peter Zimmermann op viool en Martin Helmgen aan de piano. En Zimmermann en Helmgen hebben trouwens alle 10 de vioolsonates van Beethoven opgenomen voor het plaatlabel BIS, gespreid over 3 cd's.
1: De zomer van Clara.
0: Ik heb muziek uit Estland voor u, die sterk aan die van Arvo Pärt doet denken, maar ze is van zijn jongere collega Tõnu Korvits. Als het koor invalt, dan krijgt u kippenvel. Dat verzeker ik u.

knap, hè? Hoe het Choir of Royal Holloway in dat Estse volkslied Ma vatan ules male inzet, betekent blijkbaar zoiets als ik keek omhoog naar de berg en zo rees het koor ook als een berg uit boven de Britain Sinfonia. Dit was muziek van de Est Teunu Kurwitz. Dan denk je dat je alle Belgische componisten wel eens hebt aangekondigd en dan staat Antoine-Frédéric Gresnik klaar, luikenaar uit de tweede helft van de 18e eeuw, die meer dan 20 komische opera's heeft geschreven, onder andere ook als muziekdirecteur in Engeland aan het hof van de Prince van Wales. Hier horen we instrumentaal werk van die Gresnik, een concertante of symfonie voor klarinet, fagot en orkest in een historisch geïnformeerde uitvoering door Les Agréments onder leiding van Guy van Waas.

Een concertante symfonie voor twee blazers en orkest van Antoine-Frédéric Gresnik, Luiks componist uit de tweede helft van de 18e eeuw. En het was een uitvoering op historische instrumenten met Erik Hoeprich op klarinet, Jane Gower op fagot en Les Agréments onder leiding van Guy van Waas. Het nieuws van 4 uur doemt op in de verte. Tot aan dat nieuws heb ik het slotdeel van de laatste symfonie die Joseph Haydn heeft geschreven. Na 4 uur neem ik u volgaarne nog een uur lang mee in de zomer van Clara.

0: VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de buurt van Girona in het noordoosten van Spanje is een zware natuurbrand uitgebroken. In 12 Spaanse gemeenten moeten mensen binnenblijven. De Vlaamse Lisbeth Leeman verblijft in Torre Valentina aan de Costa Brava en zij beschrijft wat ze ziet van op haar terras.
1: Wij zien een volledige rookpluim eigenlijk sinds vanmorgen. Die was een beetje klein begonnen en die is volledig verspreid door de hevige wind vandaag. De zon was helemaal rood ook van kleur. Een grote schaduw over gans dorp hier. En we zien ook heel veel blusvliegtuigen en helikopters naar de regio gaan en bij ons hier ook water komen halen. De regio daar moet geëvacueerd worden. Er is ook een kampje met 150 kinderen. Maar voorlopig voor ons is er nog niets om te gebeuren.
0: Ook aan de andere kant van de grens in het zuiden van Frankrijk woeden zware natuurbranden. Dat is onder meer het geval in de buurt van Perpignan en Narbonne. Enkele campings zijn daar uitgebrand. De oversterftecijfers tijdens de hittegolf in ons land bewijzen volgens de oppositiepartijen dat de regering te weinig heeft gedaan om mensen te beschermen tegen de hitte. Er zijn ruim 1200 mensen meer gestorven dan te verwachten was. Ook de Vlaamse Ouderenraad vindt dat de overheid meer had kunnen doen dan aanbevelingen geven, zegt voorzitter Magda de Meijer.
2: Het is een beetje te gemakkelijk om tegen de ouderen te zeggen: drink wat meer en pak de voetbadje. Allee, het moet meer zijn dan dat. En ik denk dat de overheid ook wel instrumenten daartoe heeft. Dat kan via de lokale dienstencentra, waar dat professionals zitten, die een mapping hebben van de buurt, van waar zitten de kwetsbare mensen, waar zitten de eenzame ouderen, en die echt proactief gaan opzoeken en zien hoe kunnen we helpen.
0: De Belgische bank KBC verhoogt de spaarrente vanaf augustus naar 3,15% en geeft vanaf dan de hoogste rente op de Belgische markt voor spaarboekjes met een maximale maandelijkse inleg van €500. Concurrenten Belfius en ING bieden op dit moment maar een maximale spaarrente van 3,1% aan, allemaal in navolging van de Europese Centrale Bank, die onlangs haar rente verhoogde. En bij het distributiecentrum van bierbrouwer AB InBev in Leuven wordt al 3 dagen gestaakt uit protest tegen de hoge werkdruk en het ontslag van een collega. Sinds het bedrijf in maart een reorganisatie doorvoerde, heeft het personeel meer taken uit te voeren en dat maakt het werk te zwaar, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
3: Wij willen meer mensen, het zijn er niet zo gek veel meer. Het management blijft bij het bijzetten van een aantal mensen, maar tijdelijk. Het personeel is daar heel duidelijk in. Zij willen structurele oplossingen, vaste mensen in dienst.
0: Ook andere verdeelcentra van AB InBev hebben zich bij de staking aangesloten en daardoor loopt de levering van bier aan de horeca vertraging op. De leveringen aan het Festival Rock Werchter komen wel niet in het gedrang.

De meest getalenteerde zoon van Bach, Carl-Philipp Emanuel Bach, met een van zijn celloconcerti, Jean-Guyen Keras, was de solist. Ik heb in dit uur nog muziek van Grieg, van Mozart en Fauré klaarstaan. Ik heb de wonderlijke stem van contratenor Philippe Jarowski om u te ontroeren. En over ontroeren gesproken, dat gaat Paul Hindemith nu met ons doen, met zijn trouwe muziek. Excuus voor wie het verhaal achter dat stuk al kent, maar het is te mooi om niet te vertellen. Hindemith trok op 19 januari 1936 naar Londen om daar de 22 januari zelf te soleren in zijn nieuwe altvioolconcerto. Maar net voor middernacht op 20 januari overleed de Britse koning George V... Er werd een passend eerbetoon gezocht bij de BBC Radio. Ze spraken Hindemith aan of hij een idee had. En dat had hij. Hij schreef de dag na het overlijden van George V tijdens de kantooruren een nieuw stuk, trouwe muziek, voor altviool en strijkorkest in 4 korte delen. En Hindemith zelf speelde het werk die avond van de 21 januari live op de radio met de BBC Symphony Orchestra. Daarvoor alleen al verdient de man tonnen respect.

trouwenmuziek voor altviool en strijkorkest van Paul Hindemith. Knappe muziek uit 1936 hier met Paul Cortesi op altviool samen met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Martin Brabins. Dit is pianist André Gugnin met een deel uit de Holbergsuite van Edvard Grieg.

Edward Grieg schreef in 1884 een suite I Gammel Stil om de 200ste verjaardag van schrijver Holberg te vieren. Dit was de Rigaudan uit die Holberg-suite. En het viel me nu pas op hoezeer die aan de muziek van Bach toedenken, hier en daar. André Gougnin was de pianist. La Finta Giardiniera, dat is een komische opera die Mozart schreef op zijn 18e, met een werkelijk waanzinnig ingewikkeld plot met misverstanden, vermommingen, foutgelopen verliefdheden, alom. Het is een doorsnee plot van de kampioenen, dat verbleekt erbij. En we zijn hier op het einde van het tweede bedrijf en heel kort samengevat, de markiezin die als tuinierster vermomd is, die wordt ontvoerd door twee vrouwelijke rivalen, is in een bos achtergelaten en de heren die op zoek gaan weten niet precies wie ze in het duister voor zich hebben.

0: Serpetta.
1: Quel contino.
0: La nipote.

Het sextet met de zes protagonisten aan het slot van de tweede acte van de opera La Finta Giardiniera van een jonge Mozart moet qua verhaal wel veruit zijn ingewikkeldste opera zijn. Ik heb zelden zoveel misverstanden en persoonsverwisselingen in opera gezien. En bij de solisten zag ik namen als sopraan Sophie Kartäuser en tenor Jeremy Ovenden. Het orkest was het Freiburger Barokorkest, onder leiding van René Jacobs. René Jacobs die op 30 oktober 80 wordt. Hij is de volgende in de rij na Paul van Nevel eerder dit jaar. En ik heb net even gekeken. Philip Herrewegen is op 2 mei volgend jaar aan de beurt. Ik heb hier een andere opera-aria klaarstaan die 50 jaar ouder is dan wat we net hoorden. Semiramide van Nicola Porpora. Dat is een opera op tekst van Pietro Metastasio, waar Mozart ook graag mee samenwerkte. En Philip Sarowski zingt nu Si pietoso il tuo labbro.

0: Philippe Cherousky zong de aria Si pietoso il tuo labbro uit Semiramide, een opera van Nicola Porpora. Een van de toneelproducties waar ik naar uitkijk dit najaar is Pellias en Melisande en Pellias, een herwerking van het stuk van Maurice Maeterlinck door Dimitri Leue met acteurs Frank Fokketin en Rachif Elkaoui. Gabriel Fauré is een van de velen die ook ooit muziek geschreven heeft voor dat toneelstuk van Maurice Maeterlinck. En dit hoorden de mensen toen het doek net openging in der tijd.
1: De zomer van Clara.

prelude van de toneelmuziek die Gabriel Fauré schreef bij Pelléas et Mélisande van Maurice Maeterlinck. Dit was het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa. En dit najaar kijk ik dus uit naar het theaterstuk Pelléas et Mélisande en Pelléas van Dimitri Leue. En op de valreep lees ik hier nog nieuws uit de theaterwereld. Michael de Kok, die gaf een tijdje geleden aan dat hij na 10 jaar stopt als artistiek directeur van de KVS hier in Brussel. Hij vertrekt naar het Théâtre de Liège. En nu heeft de Raad van Bestuur zijn opvolger bekendgemaakt. Dat wordt Dries Douibi. Dramaturg en curator die bijvoorbeeld 8 edities lang mee in de artistieke directie van het kunstenfestival Des Arts zat. Hij was nog niet zo heel lang artistiek directeur van Lot Muziektheater in Gent, maar hij keert dus nu terug naar Brussel. En Dries Douibi begint in zijn nieuwe functie bij de KVS vanaf september dit jaar. We gaan de orkestregisters nog even opengooien tot aan het nieuws van 5 uur met een van die machtige dansons van Arturo Marquez. We zitten nu wel net in een van de stillere delen. Maar zelfs barst hier het heerlijke geweld los, hoor. Na het nieuws van 5 uur is Nicky Aerts weer onze compagnon de route de avond in met Django. Geniet van uw zomeravond bij Clara. En wat mij betreft, tot morgenmiddag.

0: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje en Frankrijk worden getroffen door zware bosbranden. En we verzamelden reacties op het overlijden van de vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. Het noorden van Spanje en het zuiden van Frankrijk worden geteisterd door zware bosbranden. In Frankrijk lijken de meeste branden momenteel onder controle, maar in Spanje breidt het vuur uit. Veerle de Vos geeft ons een overzicht.
1: Een enorme rookpluim boven de Groene Heuvels, zo'n 20 kilometer ten oosten van Girona, is te zien tot aan de Costa Brava, vertelt de Vlaamse Lisbeth Leeman.
2: Het strand is volledig leeggelopen eigenlijk, omdat ook iedereen nu in de appartementen op hun terras aan het kijken zijn. We zijn wel een beetje ongerust. We hebben ook al even plannen besproken van wat als ze moeten evacueren. Ja, een beetje veel onwetendheid.
1: Met blusvliegtuigen probeert de brandweer de brand onder controle te krijgen, maar dat wordt bemoeilijkt door een felle wind. Ook aan de andere kant van de grens, in het zuiden van Frankrijk, brandt het nog altijd, onder andere in de buurt van Perpignan. De Vlaamse Xavier de Smet moest in allerijl zijn camping verlaten en via het strand naar de volgende badplaats lopen.
3: Via de haven zijn we dan terechtgekomen en daar hebben ze ons dan begeleid met verschillende bussen. Ik denk dat er toen toch wel meer dan 600 personen waren. Het zijn mensen die gewoon in een badpak waren, op teenslippers of op blote voeten.
1: In Frankrijk zijn de branden grotendeels onder controle, maar ze kunnen volgens de brandweer elk moment weer opflakkeren.
0: De bewoners van 20 appartementen in het door een zware brand getroffen appartementsgebouw op de Antwerpse linkeroever mogen terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze mogelijk 2 maanden zouden moeten wachten, maar de schade in hun appartement blijkt minder groot dan verwacht, zegt syndicus Benny Geerts.
4: Bij de bezoeken aan die appartementen is gebleken dat de rookschade zeer beperkt was, of helemaal niet. Dus dan is er ook geen verzekeringsdiscussie over. En ten tweede moesten wij dan ook zorgen dat de nutsvoorzieningen in orde waren. Maar we hebben die eigenlijk kunnen oplossen met een kabel te leggen over het dak. En daardoor konden wij de lift in gang zetten en konden wij ook zorgen dat er warm water, koud water en zo verder, zodanig dat er eigenlijk voor die mensen geen enkel probleem meer is.
0: De bewoners van de 40 appartementen in het deel dat het zwaarst getroffen is door de brand kunnen mogelijk pas over 6 maanden terug naar huis. De stad Antwerpen stelt 15 tot 20 noodwoningen ter beschikking voor mensen die niet bij familie of vrienden terecht kunnen. De vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, heeft zich nooit geëxcuseerd bij zijn neef die hij misbruikt heeft. Dat zegt de advocaat van de neef als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die stierf eergisteren, hij is 89 geworden. Philippe Heijmans sprokkelde reacties op zijn overlijden.
5: Voor Walter van Steenbrugge, de advocaat van de neef van Roger van Geluwe, staat de vroegere bisschop symbool voor een kerk die slachtoffers negeerde en misbruik in de doofpot stopte, zoals Van Geluwe ook met zijn neef deed.
6: Er is nooit een woord van spijt over de lippen gekomen en ik herinner mij dat dat een houding was van echte ontkenning, waarin dat hij alles vergoelijkte als ware dat het ging om een relatietje.
5: Antwerps bisschop Johan Bonny zegt dat hij meeleeft met de slachtoffers. Hij weet wel niet of Van Geluwe nooit berouw heeft gehad.
7: Je weet ook niet wat hij allemaal in het graf heeft meegenomen. Heeft dat de kerk een duw gegeven? Ja, een zware knak in de geloofwaardigheid van de kerk.
5: Van Geluwe heeft de kerk in een diepe crisis gestort. Maar daardoor is er ook veel veranderd, zegt Bonny. Linda Opdebeek, zelf slachtoffer en lid van de werkgroep Mensenrechten in de Kerk, betwijfelt dat.
8: Van Geluwe is dood. Het gezicht van de schaamte is weg. Maar het is niet omdat Van Geluwe dood is dat er geen andere slachtoffers niet meer zijn of daders. Hè?
0: Goed nieuws voor spaarders. KBC verhoogt de spaarrente vanaf augustus

0: boven. Nu, dat gebeurt allemaal in navolging van de Europese Centrale Bank, die onlangs haar rente verhoogde om zo de hoge inflatie naar beneden proberen te krijgen. Maar wat wel opvalt, is dat bij al die banken die hoogste rentes, dat die enkel gegeven worden op speciale spaarrekeningen, waar je slechts een beperkt bedrag per maand kan storten. De vraag is of en wanneer banken ook op de gewone basisrekeningen de rente significant zullen verhogen, want die rentes liggen doorgaans toch heel wat lager.
1: Dankjewel, Michael. En bij het verdeelcentrum van bierbrouwer AB InBev in Leuven wordt al 3 dagen gestaakt uit protest tegen de hoge werkdruk en het ontslag van een collega. Sinds het bedrijf in maart een reorganisatie doorvoerde, heeft het personeel meer taken uit te voeren. En dat maakt het werk te zwaar, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
2: Wij willen meer mensen. Het zijn er niet zo gek veel meer. Het management blijft bij het bijzetten van een aantal mensen, maar tijdelijk. Het personeel is daar heel duidelijk in. Zij willen structurele oplossingen, vaste mensen in dienst.
1: Ook andere verdeelcentra van AB InBev hebben zich bij de staking aangesloten. Daardoor loopt de levering van bier aan de horeca vertraging op. De leveringen aan het festival Rock Werchter komen wel niet in het gedrang. Blijft zonnig vanavond met af en toe wat wolken. We halen temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. Bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Dit nieuws begon in Frankrijk en Spanje. Daar woeden verschillende bosbranden aan de Costa Brava in Spanje. Moeten de inwoners van 12 gemeenten binnenblijven. We krijgen veel foto's en filmpjes van Vlamingen die daar zijn. Je vindt die ook in de app van 14 Nieuws.

0: Django met Nicky Aerts.
1: Goedemiddag. We beginnen dit blok met een bossa nova van Louis Bonfa, die al heel gauw uitgroeide tot een jazzstandard. Manja de Carnaval. Welkom bij Django.

Magna de carnaval, oftewel carnavalsochtend. Het is de tijd van het jaar niet, ik weet het, maar daarvoor moeten we het zeker niet laten. Muziek van Ben Faas nu, van op het tweede album van het Triomfal Quintet, La Noche Confusa.

Een boelige, verwarrende nacht met Ben Faas en het triomfaal quintet La Noche Confusa. En dan nu wat Dolce de Coco om van te smullen. Het enige wat je nodig hebt is blijkbaar suiker, water, kokos en een paar steengoede muzikanten. Onder wie Paquito de Rivera op klarinet, Yo-Yo Ma op cello en Romero Lubambo op gitaar.

Maria Bera Sarte met een bewerking van een Portugese traditional contigo. Muziek van de Spaanse Scarlatti, Antonio Soler. Dit is zijn sonate 117 in modo dorico met Davide Cabassi aan de piano.

Sonate nummer 117 in modo dorico van Antonio Soler met Davide Cabassi op piano. Andreas Staaien, niet op piano nu, maar op pianoforte samen met cellist Roel Diltiens met een sonate in C groot voor cello en piano van Ludwig van Beethoven.

Sonate nummer 4 in C groot voor cello en piano van Ludwig van Beethoven met op cello Roel Dieltiens en op pianoforte Andreas Staya. Naar Mexico voor dit populaire lied van Maria Teresa Lara.

Noche de Ronda, Nacht van de Dolende, van Maria Teresa Lara. Ze schreef, net als haar broer Agustín, veel bolero's en liefdesliederen. Dit Noche de Ronda schreef ze in 1935 en het is wel degelijk van haar, al wordt het vaak toegeschreven aan haar broer Agustín dus. We maken even plaats voor het nieuws, maar komen snel bij u terug. Dit is nog het Tmesis Ensemble met een bewerking van het vierde deel uit Miroir van Maurice Ravel.

0: Zes uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje en Frankrijk worden getroffen door zware bosbranden. En we verzamelden reacties op het overlijden van de vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. Het noorden van Spanje en het zuiden van Frankrijk worden geteisterd door zware bosbranden. In Frankrijk lijken de meeste branden momenteel onder controle, maar in Spanje breidt het vuur uit. In Catalonië heeft het vuur al 750 hectare aan natuur verwoest. Daar wordt nu ook het leger ingezet bij de bluswerken en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven. Het gaat om zo'n 45.000 mensen. Veerle de Vos geeft ons een overzicht.
1: Een enorme rookpluim boven de Groene Heuvels, zo'n 20 kilometer ten oosten van Girona, is te zien tot aan de Costa Brava, vertelt de Vlaamse Lisbeth Leeman.
2: Het strand is volledig leeggelopen eigenlijk, omdat ook iedereen nu in de appartementen op hun terras aan het kijken zijn. We zijn wel een beetje ongerust. We hebben ook al even plannen besproken van wat als ze moeten evacueren. Ja, een beetje veel onwetendheid.
1: Met blusvliegtuigen probeert de brandweer de brand onder controle te krijgen, maar dat wordt bemoeilijkt door de felle wind. Ook aan de andere kant van de grens, in het zuiden van Frankrijk, brandt het nog altijd. Onder andere in de buurt van Perpignan. De Vlaamse Xavier de Metz moest in allerijl zijn camping verlaten en via het strand naar de volgende badplaats lopen.
3: Via de haven zijn we dan terechtgekomen en daar hebben ze ons dan begeleid met verschillende bussen. Ik denk dat er toen toch wel meer dan 600 personen waren. Het zijn mensen die gewoon in een badpark waren, op teenslippers of op blote voeten.
1: In Frankrijk zijn de branden grotendeels onder controle, maar ze kunnen volgens de brandweer elk moment weer opflakkeren.
0: Ook in Portugal woeden nog altijd verschillende bosbranden. Daar is de voorbije dagen 7000 hectare natuurgebied afgebrand. De bewoners van 20 appartementen in het door een zware brand getroffen appartementsgebouw op de Antwerpse linkeroever mogen terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze mogelijk 2 maanden zouden moeten wachten, maar de schade in hun appartement blijkt minder groot dan verwacht, zegt syndicus Benny Geerts.
4: Bij de bezoeken aan die appartementen is gebleken dat de rookschade zeer beperkt was, of helemaal niet. Dus dan is er ook geen verzekeringsdiscussie over. En ten tweede moesten wij dan ook zorgen dat de nutsvoorzieningen in orde waren. Maar we hebben die eigenlijk kunnen oplossen met een kabel te leggen over het dak. En daardoor konden wij de lift in gang zetten en konden wij ook zorgen dat er warm water, koud water en zo verder, zodanig dat er eigenlijk voor die mensen geen enkel probleem niet meer is.
0: De bewoners van de 40 appartementen in het deel dat het zwaarst getroffen is door de brand kunnen mogelijk pas over 6 maanden terug naar huis. De stad Antwerpen stelt 15 tot 20 noodwoningen ter beschikking voor mensen die niet bij familie of vrienden terecht kunnen. De vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, heeft zich nooit geëxcuseerd bij zijn neef die hij misbruikt heeft. Dat zegt de advocaat van de neef als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die stierf eergisteren, hij is 89 geworden. Philippe Heijmans sprokkelde reacties op zijn overlijden.
5: Voor Walter van Steenbrugge, de advocaat van de neef van Roger van Geluwe, staat de vroegere bisschop symbool voor een kerk die slachtoffers negeerde en misbruik in de doofpot stopte, zoals Van Geluwe ook met zijn neef deed.
6: Er is nooit een woord van spijt over de lippen gekomen en ik herinner mij dat dat een houding was van echte ontkenning, waarin dat hij alles vergoelijkte als ware dat het ging om een relatietje.
5: Antwerps bisschop Johan Bonny zegt dat hij meeleeft met de slachtoffers. Hij weet wel niet of Van Geluwe nooit berouw heeft gehad.
7: Je weet ook niet wat hij allemaal in het graf heeft meegenomen. Heeft dat de kerk een duw gegeven? Ja, een zware knak in de geloofwaardigheid van de kerk.
5: Van Geluwe heeft de kerk in een diepe crisis gestort. Maar daardoor is er ook veel veranderd, zegt Bonny. Linda Opdebeek, zelf slachtoffer en lid van de werkgroep Mensenrechten in de Kerk, betwijfelt dat.
8: Van Geluwe is dood. Het gezicht van de schaamte is weg. Maar het is niet omdat Van Geluwe dood is dat er geen andere slachtoffers niet meer zijn of daders. Hè.
0: KBC verhoogt de spaarrente vanaf augustus naar 3,15% en geeft vanaf dan de hoogste rente op de Belgische markt. Michael van Drogenbroek, het is niet de eerste bank die haar rente verhoogt.
9: Klopt, concurrenten Belfius en ING die hebben onlangs hun rentes verhoogd naar 3,1%. KBC gaat er dus vanaf augustus.
0: Rente vanaf augustus naar 3,15% en geeft vanaf dan de hoogste rente op de Belgische markt. Michael van Drogenbroek, het is niet de eerste bank die haar rente verhoogt.
9: Klopt, concurrenten Belfius en ING die hebben onlangs hun rentes

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Clara Live.
4: Op speciale spaarrekeningen waar je slechts een beperkt bedrag per maand kan storten. De vraag is of en wanneer banken ook op de gewone basisrekeningen de rente significant zullen verhogen, want die rentes liggen doorgaans toch heel wat lager.
5: Dankjewel, Michael. En de harmonie van de overheidsdienst Financiën gaat in de toekomst minder repetities inplannen en minder concerten geven. Dat blijkt uit een antwoord van bevoegd minister Jan Jambon aan CD&V-kamerlid Frankie Demon. De ambtenaren van de overheidsdienst Financiën zullen wel nog tijdens de werkuren repeteren, maar de focus zal meer liggen op officiële opdrachten voor de overheidsdienst zelf. Eerder dit jaar kaartte Kamerlid Demon aan dat de repetities van de harmonie tijdens de werkuren te veel tijd en dus geld zouden kosten in tijden van besparingen. Het blijft zonnig vanavond met af en toe wat wolken. We halen temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Dit nieuws begon in Frankrijk en Spanje. Daar woeden verschillende bosbranden. Aan de Costa Brava in Spanje moeten de inwoners van 12 gemeenten binnenblijven. We krijgen veel foto's en filmpjes van Vlamingen die daar zijn. Je vindt die ook in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Django met Nicky Aarts.
6: Goedenavond. De zomer van 2026 is alvast heel warm ingezet. Hopelijk vindt u ergens de nodige verkoeling, een plekje om naar Django te luisteren.

John Zorn met een van zijn vele groepen die onder zijn eigen label Tzadik resorteren. Bar Kokhba met Kpaar. Nog meer John Zorn nu met Alamut uit het album The Testament of Solomon met Bill Frisell op gitaar, Carol Emanuel op harp en Kenny Wollezen op vibrafoon.

Dave Douglas op trompet en Guy Klosevec op accordeon met Paul Masquet. Een Franse wals uit Charms of the Night Sky. Het tiende album van Dave Douglas uit 1998. Michael Alperin voelt zich helemaal thuis achter zijn piano. At home.

Als het de haan niet is die kraait, dan is het de kat die van zich laat horen. The cat is crying. Het Moscow Art Trio met Mikhail Alperin aan de piano. We blijven nog even in Rusland, waar Nikolai Rimsky-Korsakov in 1888 zijn Scheherazade schreef. Een suite voor orkest gebaseerd op de verhalen van 1001 Nacht. Dit is het verhaal van prins Kalender, een koningszoon die rondtrekt als monnik op zoek naar zijn verdwenen vader. Het Philadelphia Orchestra onder leiding van Riccardo Muti met Norman Carroll op viool.

violist Norman Carroll met het verhaal van Prins Kalender uit Scheherazade van Nikolai Rimsky-Korsakov. Het Philadelphia Orchestra was dat onder leiding van Riccardo Muti. Naar Georgië nu voor muziek van componist Jansung Kaditse, The Moon over Metats Minda.

wens kwijt. Ziek dienst, wek heb heb. Robbe pevara daba gossadi, das in gerit kadeli. Romzacho me basa ukunes, tkventana cebi kanari. Cera razdurus ar shubila,

Jansong Kadidze uit Georgië componeerde dit lied niet alleen. U kon hem ook horen zingen met het orkest, het Tbilisi Symphony Orchestra, dat hij bovendien dirigeert. In maart dit jaar was het album Out of Vienna keuze van Clara. Daar hadden we zo onze redenen voor. Schoonheid vinden in minder evidente muziek, dat zou je het motto kunnen noemen van het Léon Corot Quartet. In dit album richtte ze zich op de zogenaamde Tweede Weense School, denk Webern, Berg en Schulhof. Uit dat album, Out of Vienna, is dit het Andante Amoroso uit de lyrische suite van Alban Berg.

Het Leon Coro Quartet met het tweede deel uit de lyrische suite van Alban Berg. Het staat op een album dat eerder dit jaar uitkwam bij Alpha, Out of Vienna. Guy Klusevek nu met een lied uit de mijn, Old Miner's Refrain, over een oude mijnwerker die betreurt dat zoveel van zijn makkers al gestorven zijn.

Old Miner's Refrain, Guy Clusevic. Met Wishing Bell en met John Abercrombie en Quartet gaan we naar het nieuws van 7 uur. Tot straks.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen kunnen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw op Linkeroever, waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak, terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er zou ook opnieuw elektriciteit en water beschikbaar zijn. De bewoners van 40 andere appartementen die in het zwaarst getroffen deel van het gebouw kunnen waarschijnlijk pas over 6 maanden terug naar huis. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft besloten om noodwoningen ter beschikking te stellen voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. In het noordoosten van Spanje aan de Costa Brava wordt nu ook het leger ingezet bij het blussen van een grote natuurbrand. In verschillende gemeenten langs de kust is ook een lockdown aangekondigd. Enkele tienduizenden mensen moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die vrijkomt. Er zou intussen al een gebied van 750 hectare verwoest zijn. En de Vlaamse Alicia Frank verblijft momenteel in de regio.
1: Het is op het uitzicht van Els Angels dat wij in de verte wel een kleine rookpluim konden zien, maar toen eigenlijk nog niet de ernst daarvan ingeschat. En hoe dichter dat we kwamen, hoe groter dat de brand werd. En dat is wel beangstigend om eigenlijk te zien dat het op heel korte tijd zo'n brand van een kleine rookpluim kan uitbreiden naar een hele berg in lichterlaaien. De brandweer die ons niet doorliet. En dan was het wel even hopen en denken om goed thuis te geraken.
0: Ook Frankrijk wordt geteisterd door hevige bosbranden. De meeste daarvan zijn voorlopig onder controle. En ook in Portugal, hoe de verschillende natuurbranden, daar is de voorbije dagen al 7000 hectare natuur afgebrand. De vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, heeft zich nooit geëxcuseerd bij zijn neef die hij misbruikt heeft. Dat zegt de advocaat van die neef als reactie op het overlijden van Van Geluwe. In april 2010 moest Van Geluwe opstappen als bisschop. Toen bleek dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt, ook toen die nog heel jong was. In een interview zei Van Geluwe achteraf dat het om een wederzijdse relatie ging. En ook later heeft hij zich nooit geëxcuseerd, zegt advocaat Walter van Steenbrugge.
2: Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Er is nooit een woord van spijt over de lippen gekomen. En ik herinner mij de confrontaties die er geweest zijn, dan weliswaar met een ander slachtoffer, dat dat een houding was van echte ontkenning. En zelfs geconfronteerd met heel duidelijke bewijsstukken, was er die stugge houding, die negatie. En dus ook naar de neef toe is dat nooit over zijn lippen gekomen.
0: Van Geluwe overleed gisteren, hij is 89 geworden. En de harmonie van de overheidsdienst Financiën gaat in de toekomst minder repetities inplannen en minder concerten geven. Dat blijkt uit een antwoord van bevoegd minister Jan Jambon aan CD&V-Kamerlid Frankie de Mon. De ambtenaren van Financiën zullen wel nog tijdens de werkuren repeteren, maar de focus zal meer liggen op officiële opdrachten voor de overheidsdienst zelf. Eerder dit jaar had Kamerlid de Mon nog kritiek op de repetities van de harmonie tijdens de werkuren. Ze zouden volgens hem te veel tijd en geld kosten in tijden van besparingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Django met Nicky Aarts.
1: Goedenavond en welkom bij Django. Het is hier fijn toeven in het gezelschap van een paar geweldige muzikanten, zangers en zangeressen, zoals deze Sofia Sharaï. Ze werd in Marokko geboren, kwam op haar 17e naar Parijs om er architectuur te gaan studeren, jawel, maar gaf die studies al snel op om te gaan zingen en componeren.

0: Mis niets van Rockwerchten live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Clara, live.

Enta toi, Sofia Sharai. Dominic Miller is vooral bekend als de vaste gitarist van Sting. Maar in zijn eigen werk voor het platenlabel ECM blijkt hij vooral een serene verteller op zijn instrument. Zijn tweede cd bij ECM heet Absinthe, naar dat verraderlijke groene Franse drankje. Daaruit Christiania.

Sensuousness met trompetist Paulo Freso, pianist Omar Sosa en cellist Jacques Morellenbaum. Freso komt uit Sardinië, Sosa uit Cuba en Morellenbaum uit Brazilië. En het is ongelooflijk magisch, die combinatie. Violiste Isabelle van Keulen en pianist Ronald Brautigam spelen samen het eerste deel uit de sonate voor viool en piano van Nino Rota nu.

Het Allegretto Cantabile con Motto, het eerste deel uit de sonate voor viool en piano van Nino Rota met Isabelle van Keulen op viool en Ronald Brautigam op piano. In 1979 nam de Duitse pianist Christian Zacharias de 33 pianosonates van Domenico Scarlatti op. Dit is er één van, de sonate in G-klein.

Christian Zacharias met de sonate in G klein van Domenico Scarlatti. Klarinettist Martin Frust, nu samen met het Concerto Köln en een bewerking van het Concerto nummer 1 in Bes Groot voor klarinet, strijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi.

Martin Frust op klarinet met het Concerto Köln onder leiding van Alexander Schaaf en een bewerking van het eerste concerto van Antonio Vivaldi in Besgroot voor klarinet, strijkers en basso continuo. De Gouden Toren, waaraan de titel van het nieuwe album van Christina Pluart verwijst, staat in Sevilla en dateert van de bloeitijd van Andalusië, toen de schepen uit de Amerikaanse kolonies in Sevilla binnenliepen en daar ook werden gelost. Naar die bloeitijd gaan we terug voor een mix van muziek uit Spanje en Zuid-Amerika. Luciano Parra met L'Arpeggiata en La Lavandera.

Luciana Mancini met La Lavandera van Violetta Parra samen met L'Arpeggiata van Cristina Pluwaar. Het staat op het nieuwe album La Torre del Oro, de Gouden Toren die in Sevilla staat. Blijven in Spanje voor de Spaanse Mozart Juan Crisóstomo de Arriaga. Het Zemlinski kwartet met het eerste deel uit zijn derde strijkkwartet in S-groot. Tot aan het nieuws van 8 uur en dan zijn we klaar. Nog een fijne avond met Clara en met elkaar. Bye.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 8 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen kunnen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw op Linkeroever, waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak, terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er zou ook opnieuw elektriciteit en water beschikbaar zijn. De bewoners van 40 andere appartementen die in het zwaarst getroffen deel van het gebouw kunnen waarschijnlijk pas over 6 maanden terug naar huis. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft besloten om noodwoningen ter beschikking te stellen voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. In de gevangenis van Itre in Waals-Brabant hebben de cipiers tijdelijk het werk neergelegd. De actie volgt op een incident waarbij een gevangene 2 cipiers heeft aangevallen. In de gevangenis wordt nu voorlopig gewerkt volgens de minimumdienst. Daardoor is er onder meer geen bezoek mogelijk. In het noordoosten van Spanje aan de Costa Brava wordt nu ook het leger ingezet bij het blussen van een grote natuurbrand. In verschillende gemeenten langs de kust is ook een lockdown van kracht. Enkele tienduizenden mensen moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die vrijkomt. De bosbrand is nog niet onder controle en breidt zich nog verder uit door de droogte en de wind. Er zou intussen al een gebied van 1000 hectare verwoest zijn. De Vlaamse Alicia Frank verblijft momenteel in de regio.
3: Het is op het uitzicht van Els Angels dat wij in de verte wel een kleine rookpluim konden zien, maar toen eigenlijk nog niet de ernst daarvan ingeschat. En hoe dichter dat we kwamen, hoe groter dat de brand werd. En dat is wel beangstigend om eigenlijk te zien dat het op heel korte tijd zo'n brand van een kleine rookpluim kan uitbreiden naar een hele berg in lichterlaaien. De brandweer die ons niet doorliet. En dan was het wel even hopen en denken om goed thuis te geraken.
2: Ook in Frankrijk woeden hevige bosbranden. De meeste daarvan zijn voorlopig onder controle. En ook in Portugal woeden verschillende natuurbranden. Daar is de voorbije dagen al 7000 hectare natuur afgebrand. De Portugese overheid heeft intussen ook internationale hulp gevraagd om het vuur te bestrijden. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Novak Djokovic het record van Roger Federer geëvenaard. Allebei wonnen ze nu 105 keer een wedstrijd op het toernooi. Djokovic kan Federer op zijn 39ste ook evenaren met een 8e eindzege op Wimbledon. Vandaag plaatste hij zich voor de 8e finale. En op dit moment is op het WK voetbal de 16e finale tussen Egypte en Australië van start gegaan. Egypte eindigde als 2e in de groep van de Rode Duivels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. En meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Tine de Donder.
5: Een heel goeie avond. Vrijdagavond, 8 uur, dat betekent concertavond bij Clara. We duiken in ons rijke VRT-archief en we gaan op zoek naar de mooiste live-opnames. En vandaag is dat toch wel iets heel bijzonders, want ik heb hier een concert van Miles Davis in Brussel. Eind oktober 1971 stond Miles Davis met zijn septet in het Paleis voor Schone Kunsten in het kader van het rondreizende Newport Jazz Festival. Hij had toen geen klassieke jazzband meer, maar wel een heel bijzonder septet met daarin Keith Jarrett op elektrische piano, Gary Bartz op sax en dan een ritmesectie die voluit de funk opzocht. Wat ze speelden was heel duidelijk gebaseerd op de rock- en soulmuziek van die tijd. Een soort overgangsjazz op de drempel van fusion. We gaan hier nu een dik uur lang luisteren naar die bijzondere avond in Brussel in 1971. Geniet ervan.

Miles Davis met zijn septet, zoals ze speelden in Brussel in 1971. Een paar jaar daarvoor speelde Miles Davis al eens in Antwerpen. Dat was toen met zijn legendarische Second Great Quintet. In de Koningin Elisabethzaal was dat. Wie stond er nog op het podium? Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter en Tony Williams. De BRT heeft toen het concert vastgelegd en jarenlang circuleerde die opname alleen maar als een bootleg, totdat Columbia die eindelijk officieel uitbracht in 2011. Het is één lang ononderbroken optreden waarin dat quintet moeiteloos glijdt van klassiekers als Round Midnight naar ook eigen vernieuwende composities. We gaan beginnen met On Green Dolphin Street.

Miles Davis met zijn tweede quintet live in Antwerpen in 1967. Wij gaan hier vandaag dan afronden met een stuk van een plaat van Miles uit 1963, Seven Steps, met onder andere Ron Carter en George Coleman aan zijn zijde. En zo zit onze concertavond van Miles erop. Maar dadelijk, na 10 uur, is er nog veel meer Miles Davis. Want om 10 uur zenden wij de top 10 Miles Davis uit van Guy Peters. Dat zal ongetwijfeld ook heel mooi zijn. Wat mij betreft, heel graag tot volgende keer. Bye bye.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
0: Miles Davis. Hoe slaagde hij erin zichzelf telkens weer opnieuw uit te vinden?
2: You don't have to label it.
0: En wat maakte hem zo bijzonder?
2: I never suffer.
0: Ontdek het samen met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Naboe Klaarhout in Miles, Badass en Jazzycon. Morgen om 5 uur op Clara en VRT Max.

0: Uur, goede avond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. OC&W zullen binnenkort een detectieve kantoor kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt van N-VA heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt minister van Bossuyt.
1: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker gecontroleerd worden dan iemand met een eigendom in België. En die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
0: OC&W's konden ook al met detectieve kantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden steeds vaker overtreden door schepen van die Russische schaduwvloot, zegt Wart van Rooij van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
2: Vanaf 2022, bij de start van de oorlog, is het niet naleven van de emissieregels is opeens significant beginnen stijgen. En de dag van vandaag zitten ze eigenlijk rond 20% niet nalevingsgraad, terwijl de andere schepen minder dan 1% niet nalevingsgraad zitten. Dus tot 20 keer meer overtredingen werden waargenomen bij de schaduwvloot als bij de conventionele schepen.
0: In de Amerikaanse hoofdstad Washington worden extra maatregelen aangekondigd voor de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag morgen. Die is dit jaar ook extra bijzonder vanwege de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheidsverklaring. Daarom werd onder meer in Washington een groot evenement georganiseerd, een state fair. Maar die werd vandaag al meteen gesloten vanwege de hitte. En omdat het morgen nog warmer zou worden, worden er dus extra maatregelen genomen, zegt correspondent Thomas de Graven.
3: Ik sta momenteel op de Great American State Fair en hier is niemand, nog minder volk dan anders zou je kunnen zeggen, maar de State Fair is gewoon gesloten omwille van de hitte. Het is hier momenteel 38 graden, voelt als 41 door de vochtigheid. En dat kan een probleem zijn morgen ook, want morgen wordt het nog warmer hier op de grote feestdag op 4 juli. De plannen zijn om dan de feestelijkheden pas te laten starten of de dingen hier te openen op de National Mall om 5 uur 's middags. Maar dan kan er een andere weersomstandigheid misschien ook roet in het eten gooien, want dan worden er net onweders verwacht. Dus hitte en onweders zouden wel eens roet in het eten kunnen gooien morgen.
0: En op het WK voetbal gaan Egypte en Australië verlengingen spelen in hun 16e finale. De reguliere speeltijd eindigde bij 1-1. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: There's no shortcut. You know, I'm no accident.
6: What does that mean?
7: The legendary.
4: Miles Davis, top 10.
5: You know what I mean?

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot zeker 2645. Dat blijkt uit een nieuwe telling van de overheid. Er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. Volgens de Verenigde Naties zouden dat er meer dan 50.000 zijn. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden dus steeds vaker overtreden door schepen van die schaduwvloot. En daardoor komen er veel schadelijke stoffen in de lucht terecht, zegt Wart van Rooij van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
1: Stoot vooral zwaveldioxide te veel uit en ook meer black carbon. Zwaveldioxide heeft een grote impact op zure regen, maar ook op de volksgezondheid. Zwarte koolstof is zeer slecht voor het klimaatopwarming en is ook zeer nadelig voor de volksgezondheid. Het zijn twee zeer schadelijke luchtvervuilingscomponenten.
0: OCMW zullen binnenkort een detectivekantoor kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt van N-VA heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt de minister.
2: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker gecontroleerd worden dan iemand met een eigendom in België. En die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
0: OCMW's konden ook al met detectievekantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. De Belgian Lions, het nationale basketbalteam bij de mannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren vanavond tegen Frankrijk met 72-80. Met nog één wedstrijd te gaan kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor het wereldkampioenschap. En op het WK-voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de achtste finale. Egypte versloeg Australië op strafschoppen nadat het 1-1 bleef na verlengingen. Egypte speelt tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd start over een uur. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot zeker 2645. Dat blijkt uit een nieuwe telling van de overheid. Er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. Volgens de Verenigde Naties zouden dat er meer dan 50.000 zijn. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden dus steeds vaker overtreden door schepen van die schaduwvloot. En daardoor komen er veel schadelijke stoffen in de lucht, zegt Wart van Rooij van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
1: Stoot vooral zwaveldioxide te veel uit en ook meer black carbon. Zwaveldioxide heeft een grote impact op zure regen, maar ook op de volksgezondheid. Zwarte koolstof is zeer slecht voor het klimaatopwarming en is ook zeer nadelig voor de volksgezondheid. Het zijn twee zeer schadelijke luchtvervuilingscomponenten.
0: De Europese Unie heeft 6 Russen op de sanctielijst gezet omdat ze betrokken zijn bij het ontwikkelen van een chemisch wapen. Het gaat meer bepaald om een gifstof die werd aangetroffen in het lichaam van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Navalny stierf in 2024 in een Russische strafkolonie. Uit onderzoek bleek dat hij vergiftigd werd met een zenuwgif dat wel 200 keer krachtiger is dan morfine. De 6 Russen die nu op de sanctielijst zijn gezet zijn wetenschappers en onderzoekers. Hun financiële tegoeden worden bevroren en ze mogen de Europese Unie niet meer inreizen. In New York zijn heel wat fans van popster Taylor Swift samengekomen aan Madison Square Garden, een van de grootste en bekendste evenementenhallen ter wereld. Verwacht wordt dat Taylor Swift en haar partner Travis Kelce daar een huwelijksfeest zullen organiseren. Verschillende straten in de buurt werden afgesloten, er is veel politie aanwezig en er zijn ook heel wat verschillende beroemdheden al toegekomen, zo is het. Het koppel zelf heeft geen details vrijgegeven over hun huwelijksplannen, maar heel wat fans zijn toch ervan overtuigd dat het feest dit weekend door zal gaan.
2: It's exciting and it's a little more work for New York, but it has to be this way. This is what we wanted. I can't wait to see the wedding photos and everyone who's in here today. I know, it's exciting.
3: I mostly wanted to come out so I can like FaceTime my niece and my sister-in-law to make them jealous.
4: I'm just curious to see all the guest lists, the people, the dresses, what everyone's going to wear, the theme, the attire. I'm excited to see.
0: De Belgian Lions, het nationale basketbalteam bij de mannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren vanavond tegen Frankrijk met 72-80. Met nog 1 wedstrijd te gaan kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor het wereldkampioenschap. En op het WK-voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finale. Egypte versloeg Australië op strafschoppen nadat het 1-1 bleef na verlengingen. Egypte speelt tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd is zo net gestart. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 16 graden. De komende dag zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.